0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Marnik Zampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Railschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. Railschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse

0: Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: geluid van de Radio AN Heuze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heuze.
2: You know what? Lucas and Steve. Black Street. No diggity. No doubt.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat

0: van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rijlschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: gingen ieder.
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld.

0: De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Dames en heren, aangezien ik niet gewend ben om in het openbaar te spreken, heeft de directie mij verzocht om hedenavond enkele woorden tot u te richten. Daarom meen ik in de geest van de jubileumscommissie te handelen door enige humoristische grappen te vertellen. Dit gaat als volgt in zijn werk. Telkens wanneer ik ophoud met spreken, is er een grap voltooid en moeten de aanwezigen smakelijk lachen. Hier is een leuke mop of grap. Een oude gierigaard ging eens naar de markt om inkopen te doen en kwam na korte tijd terug met om inkopen te doen en kwam na korte tijd terug met zijn buurman verbaasd. Wel was het antwoord, dat is veel goedkoper dan vliegenpapier. Jansen kwam eens laat in de nacht aangeschoten thuis. Zijn vrouw gaf hem een duchtig pak slag, terwijl zij riep, lelijke dronkenlap, noem je dat een bestuursvergadering? Nee, hik. Vrouwtje lief, zei de aangesprokene, dat is hik. Een mattenklopper, een handelsreiziger, zat eens in de trein naar Winschoten. Twee jonggehuwden waren voor het eerst van hun leven in Parijs. Toen ze een kamer in een deftig hotel huurden, bemerkten ze tot hun... Ei, lachte het slimme boertje, geef mij dan maar twee van zulke koeken. Twee doofstommen wandelden eens langs een weide. Vroeg de een, een vrolijke kwam terwijl hij naar een roodbonte koe wees. Merkte zijn vriend schouderophalend op. Daarna vervolgden zij glimlachend hun weg. Een Nederlands diplomaat sprak eens tot een hoge regeringsambtenaar in Moskou. Kent u de overeenkomst tussen een landing op de maan en een balalaika? Goroshka, brach, ploepke, pniesnie, antwoordde de Rus gevat.
1: Contact met de studio van Radio AN Hunze, dat kan op drie manieren. Ga naar www.radioanhunze.nl en klik op de button van de chatbox. Mobiel appen kan ook naar nummer 06 533 747 99. Of natuurlijk gewoon even bellen 0592 70 30 30.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. De lokale omroepen van

0: Maasen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

direct in contact met de studio van Radio AN Hunze? Dat kan op drie manieren. Ga naar www.radioanhunze.nl en klik op de button van de chatbox. Mobiel appen kan ook. Naar nummer 06 533 747 99. Of natuurlijk gewoon even bellen. 0592 70 30 30.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
2: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
1: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
3: Inaugurante la nuova torre da questa basilica en el centenario de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
1: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven?

publiek in de directe regio aan te spreken? En dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Ze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot
4: Radio
3: 12.
4: A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
7: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was, maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
6: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
8: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
6: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
10: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
11: Radio A. en Hunze.
10: Dit is Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.
10: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
12: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
12: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
14: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
18: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet...

0: missen. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
1: Radio Drenthe.
2: Koffie en Keuvel.
1: Met Thomas Eggens.

0: daar ga ik me zeker niet op verheugen. Als mijn zoontje dat ooit tegen mij gaat zeggen, gelukkig is het al lang niet zover. Peter Koelewijn en je woordhouder, papa, hier op Radio Drenthe.
1: Koffie en Keuvel.
0: Nou, deze hele week staan we stil bij de 80ste verjaardag van Henk Wijngaard. We gaan naar al zijn hitnoteringen in de Drentse Doezens bij langs. En vandaag is het tijd voor de nummer 815 van de afgelopen editie van de Drentse Doezens. George Baker is een van de vele bekende gezichten op het podium van het Hello Festival in Emmen dit weekend. En daarom een liedje van hem in de schatkist. En ja, heel veel nieuwe muziek die in de afgelopen periode is uitgekomen heeft natuurlijk iets te maken met dat wereldkampioenschap voetbal. Wat vandaag van start gaat. Ja, zo ook het nieuwe liedje van Vincent. Ja, en die zou je dan weer kunnen kennen van dit liedje.

De Dromedans. Maar zometeen horen we dat WK-liedje. Maar eerst is het tijd voor het duo wat het leven vierde afgelopen weken. 10 uitverkochte shows in het Gelderse Dome in Arnhem. Allemaal stuk voor stuk shows om in te lijsten. En een kijktipje. Je kan hem nu in zijn geheel kijken op Videoland. Die show van Suzanne en Freek, want daar heb ik het over. Ze genoten zichtbaar allebei. Dit liedje gaat over elkaar steunen en durven leunen op elkaar. En daarin zijn ze een behoorlijk grote voorbeeld geweest de afgelopen periode. Dit is Halverwege op Radio Drenthe.

0: Time Bandits en Endless Road hier in Koffie en Keuvelen.
1: De Drentse Tours
2: bij Radio Drenthe.
0: Ja, die hele zomervakantie moet nog gaan komen. Maar we hebben het toch al vanaf het begin van het jaar alweer over de Drentse Do's. Want dat gaat eind dit jaar gewoon weer plaatsvinden. De volgende editie, de 2026-editie, won de Drentse Do's. Elke week hangen wij een thema aan het lijstje. Om dan even een greep te hebben uit het lijstje. En deze week is het de 80ste verjaardag van Henk Wijngaard. Daarnaast zit hij 50 jaar in het vak. En is hij 60 jaar getrouwd. Reden genoeg voor een feestje. Ja, en dat feestje dat vierde hij eigenlijk een paar weken geleden al, toen hij werd herenigd met zijn oude Scania. Toen gaf hij een speciaal jubileumconcert. Ja, en dat concert, dat gaan wij hier bij Radio Drenthe en bij TV Drenthe uitzenden aanstaande zaterdag op zijn verjaardag. Als voorproefje elke dag een nummer van Henk Wijngaard uit de Drentse Duizend. En nu heb ik er eentje voor je die afgelopen jaar op 815 stond en het jaar daarvoor op 624. Ik heb het over deze. Ik moet nog wat jaren mee.

Harm Bremer speelde in de jaren 60 in de Maestro's. Later vormt hij met de gitarist van deze band het duo Boody. In 72 gaat hij dan vervolgens solo en breekt door met dit liedje, I'll Never Drink Again. En dan natuurlijk als Alexander Curley op het podium. Ja, I'll Never Drink It Again. Dat zal ik vast zeker na de DT-week, wat er ook weer heel erg snel aan zit te komen, ook weer tegen mezelf zeggen. Zometeen de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Ik praat je weer helemaal bij. Al het nieuws kun je natuurlijk ook weer vinden via rtvdrenthe.nl en via de RTV Drenthe app die je gratis kan downloaden. Zo ben je altijd lekker op de hoogte van het laatste nieuws uit onze regio. Tot die tijd, fijne muziek van Nick en Simon. De dag dat alles beter is.

0: werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, ja, en dat werkt wel zo prettig.
1: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.

0: in Hoogeveen.
1: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
0: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra-sierbestrating.
3: Het is 9:30, tijd voor de laatste hoofdpunt uit het Drentse nieuws. Drentse bestuurders zijn boos over plannen van Rijkswaterstaat om onderhoud aan wegen uit het noorden uit te stellen. Het geld is op bij Rijkswaterstaat en daarom wordt er de komende 2 jaar geen groot onderhoud uitgevoerd aan onder meer de A28 en de A37. Het pre-evenement in Assen krijgt een andere opzet. De opening van het culturele en culinaire seizoen van Assen krimpt vanwege de hoge kosten. Het evenement is dit jaar 1 dag in plaats van 3. En het is vandaag precies 49 jaar geleden dat speciale eenheden een einde maakten aan de treinkaping bij De Punt. Daarbij kwamen 6 kapers en 2 gegijzelden om het leven. De Molukse gemeenschap staat met een speciale herdenking stil bij die gebeurtenis. Dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app. Dan gaan we nog naar het weer. Dat krijg je van Hans Nienhuis.
4: Vandaag opnieuw eerst een blauwe lucht en later deze ochtend stapelwolken die weer tot buien uitgroeien. Ze zijn wel net wat minder fors dan gisteren, dus tot onweer komt het vandaag bijna nergens meer. De temperatuur is maximaal 17 of 18 graden bij een matige zuidwestelijke wind.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.

0: Wie had gedacht dat Drenthe en Friesland zo goed samen gingen in één liedje? Nou, dat is bewezen door Mooiwark en Siep van de Ploeg en Uur het Noorden.
1: De schatkist van Nederland.
0: Dit weekend is het weer tijd voor het Hello Festival in Emmen, aanstaande zaterdag. En dat begon allemaal met Back to the 70s en Back to the 80s. Die festivals die vonden plaats in de Giraffe in Emmen. 2008 stond George Baker met zijn selection natuurlijk op Back to the 70s. En nu, 18 jaar later, is hij terug en staat deze muzikale oudgediende op zijn 81ste op het Hello Festival. Ja, en over dat Hello Festival, daar ga ik het nog uitgebreid deze uitzending over hebben. Morning Sky heb ik voor je in de aanbieding in de schatkist van Nederland. Het werd na Sing a Song of Love en Paloma Blanca de derde opeenvolgende single van de groep die de nummer 1 positie in de Nederlandse top 40 bereikte. Morning Sky van de George Baker Selection.

Betekende een grote doorbraak natuurlijk van Guus Meeuwis. Samen met Van Gant, het is een nacht hier op Radio Drenthe. Waar de tijd is voor nieuwe muziek. En hoe kan het in deze periode ook anders dan dat dat iets te maken heeft met voetbal. Met het wereldkampioenschap voetbal. Vandaag gaat het van start. Vanavond met de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Ja, en dan springen de Nederlandse artiesten massaal in de brest. Om toch een klein slaatje mee proberen te... een klein slaatje te slaan uit het wereldkampioenschap. Even een gaantje mee te pikken, zo was het. Met allemaal een WK-liedje. Eerder deze week hoorde je

ook op bijvoorbeeld het nieuwe WK-liedje van Gerard Joling. Ja, weet je, en dan komen de Wolter Kroeze van deze wereld ook weer voorbij met allemaal hun eigen liedje. En zo ook zanger Vincent, die al eerder een liedje voor voetballen uitbracht. Oranje heet dat liedje. En hij probeert nu toch weer het volgende te bewerkstelligen. Namelijk de soundtrack van het wereldkampioenschap voor Nederland te worden. Een zomer vol voetbal, feest en saamhorigheid. Ja, en daar hopen al die artiesten natuurlijk op. Maar oordeel zelf, zou ik zeggen. Vincent met Wij Zijn Oranje.

0: Nou joh, dat klinkt toch hartstikke fijn en hartstikke lekker. Vincent en wij zijn oranje. Nou, laten we hopen dat het enigszins effect heeft op onze oranje mannen. Wat betreft het wereldkampioenschap. En dat ze in ieder geval iets beter mogen gaan voetballen dan in de voorbereidingen. Goed, we gaan het aanstaande zondag meemaken. Want dan spelen de oranje mannen tegen Japan. Ja, hardlopen wordt steeds populairder. En daarmee ook rare plekken om hard te lopen. Komen dan weer voorbij op social media. Wat dacht je van hardlopen in de koelkast of een marathon rennen in de trein? Hoor je zo meteen na 11 meer over. Tot naar het nieuws van 10. Het goede doel en België.
1: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie, in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmast.
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM. En via

0: via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 10:00.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. 2 maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
3: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
3: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Komst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Radio Drenthe.
14: Koffie en Keuvel.
13: Met Thomas Eggens.

0: Julian Newton, John en Nielo en Xanadu. Ja, het gaat gewoon beginnen. Dat wereldkampioenschap voetbal vanavond opent het spektakel met het duel Mexico tegen Zuid-Afrika. Maar in Buinenveen kijken ze al reikhalsend uit naar de zondag. Dan speelt Oranje tegen Japan. Robert, die is op Chuck vandaag en die gaat eens even kijken hoe het ervoor staat daar in Buinenveen. Ja, en hardlopen, het wordt steeds populairder. Maar daarmee komen ook rare hardloopplekken voorbij op social media. Wat dacht je van hardlopen in een koelkast of een marathon rennen in een trein? Ja, het kan echt blijkbaar. Zometeen hoor je daar meer over na Barry White.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Neil Diamond en Wild at Heart. Daarvoor ook nog Barry White en Can't Get Enough of Your Love, Babe. Hey, zeg David, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Terwijl je nog even een laatste slok van je koffie neemt.
1: Ja, dat moet ook gebeuren.
0: Hoeveel bak is het inmiddels vanochtend?
1: Ik denk bakkie 5, zo onderhand.
0: Ja, en normaal gesproken op een normale dag, als je niet zo vroeg of op hoeft, ook 5 bakken of dan iets minder?
1: Nee, dan iets minder, denk ik.
0: Ja, ja, ik herken.
1: Maar dit is wel mijn laatste, hoor, voor vandaag.
0: Ja, zeker?
1: Ja.
0: Dus als ik zo meteen zeg, wil je nog een bakkie, dan...
1: Dat zeg ik. Ah ja, doe nog maar.
0: Ah, ja. Oké, Wim Boer. Nou, die drinkt wel 8, denk ik, als het niet meer is.
1: Ja, Wim die kan niet zo goed matigen met koffie gebruiken.
0: Oh, ongelooflijk zeg. Ik zeg, dat ben je toch gewoon aan het trillen, joh, als je er zo van... Nee hoor, nergens last van. Ja, weet je, en als je zo aan het trillen bent en je energie kwijt moet. Ja, dan zou je bijvoorbeeld kunnen gaan hardlopen. Niet iets voor jou, toch? Jij bent meer een fietser, toch? Hardlopen?
1: Ja, ja. Ja. Doe maar fietsen.
0: Ja, het hardlopen, dat hebben we wel eens geprobeerd.
1: Jawel, jawel, jawel. Maar ja, ik krijg dan last van mijn rug en toestanden en zo. En op de fiets kan ik gewoon, dat vind ik veel leuker. Ja. Ja.
0: En hou je, zeg maar, je activiteit op de fiets dan ook bij in een app en zo?
1: Jazeker.
0: Ja? En dan post je dat ook op social media? Nee, of dan, nee, dat gaat dan weer net te ver?
1: Nee, dat is meer voor mezelf en voor de 3 mensen die mij volgen. Dat vind ik wel.
0: Ja, waaronder ik. Kan ik je weer even een kudo geven? Hè?
1: Ja, nee, het is niet zo dat ik heel erg te koop loop met mijn prestaties. Want die prestaties die vallen nog al mee.
0: Nou, het hardlopen wordt in ieder geval steeds populairer. En dat zien we ook goed op social media. Maar sommige renners die maken het dan wel erg bont. En die proberen elkaar een beetje te overtreffen en af te troeven door op steeds gekkere plekken hun rondje te doen. Zo rende er ooit iemand 5 kilometer onder een bank. En de ander bovenop een wipwap.
1: 5 kilometer bovenop een wipwap?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja, nee, goed, weet je, 2025 was toch het jaar dat wij met z'n allen massaal aan de marathon gingen. 8 van de 10 van de grootste marathons in ons land die waren uitverkocht.
1: En volgens
0: NOC-NSF tikt het aantal actieve hardlopers bijna 1 miljoen aan in ons land. Die aantallen die blijven maar groeien en daarmee ook het aantal gebruikers op van die apps natuurlijk. Waaronder dus Strava, die je dus inderdaad voor het hardlopen, maar dus ook in jouw geval voor het fietsen kan gebruiken. 200 miljoen gebruikers over de hele wereld. En die data, die wordt ook veel gedeeld op social media. En er zitten dan van die opvallende dingen bij die dan vervolgens dan op Instagram worden gedeeld. Zoals Joshua op Instagram heeft inmiddels 10.000 volgers behaald. Met wel een heel bijzondere manier van fitness. De hardloper die ging onlangs viraal met een filmpje waar hij bijna 1 kilometer rent op een deurklink.
1: Op een deurklink?
0: Op een deurklink. Ja, de snelste 0,7 kilometer op een deurklink die ik ooit heb gezien voor 100 volger.
1: Oké.
0: Okay. Het filmpje dat ziet er niet uit. Dan houdt hij zich vast aan de bovenkant van de deurpost. En dan gaat hij dus, beweegt hij zich voort op de deurklink. Heen en weer.
1: Nee.
0: Ja, echt.
1: Oké.
0: Okay. Het is echt waar. Niet alleen de deurklink die moet eraan geloven. Joshua die rende ook eens 3 kilometer bovenop een blikje tonijn. En bijna 10 kilometer op een doodgewone zitbank.
1: Ja, nou ja, even zo'n hobby, hè?
0: Ja, tempo zit er dan natuurlijk niet echt in. De Instagrammer die beloofde voor elke volger die erbij krijgt dat hij 10 meter gaat rennen. En doet hij dan in de volgende, de volledige lengte uiteindelijk van Nederland. Dan stopt hij er pas mee. Een andere Nederlander, Tieme, die rent zelfs een hele marathon in een NS-trein. Zijn medepassagiers die tellen hem na 8 uur en 5 minuten. Ja, de laatste meters in kun je ook allemaal via social media zien. Zo maak je wat mee, hè, in de trein.
1: Nou, ongelooflijk.
0: Maar niet geïnspireerd nu? Dat je denkt van, hey, ik ga toch aan het hardlopen?
1: Nee, ik pak gewoon weer de fiets.
0: Is goed, daar hou ik je aan. Ja, zaterdag heb ik weer mijn volgende marathon trouwens. Hè. Ik wil het opscheppen of zo.
1: Is het zo? Waar ga je lopen?
0: Haarlemmermeer.
1: Net te gek.
0: Ja, en dan ook nog met obstakels erbij, hè?
1: Wat dan?
0: Met run.
1: Oh, jongen. 42 kilometer door de modder?
0: Ja, monkey bars en dat soort dingen. En het water door sloot heen en zo. Ook nog leuk, joh.

Beach Boys en Then I Kissed Her. Ja, als je de tv erbij aan hebt en bent ingeschakeld op TV Drenthe, dan heb je het natuurlijk al gezien. Je valt met je neus in de boter. Overal oranje vlaggetjes en ja, zoveel mogelijk vlaggen van de deelnemende landen. En rood, wit, blauw zie je natuurlijk hier in de studio. Dat alles om het WK, wat vandaag van start gaat met de wedstrijd van thuisland Mexico tegen

Zuid-Afrika. Ja, en Buinerveen, daar gaan we zo meteen eens even kijken. Want die kijkt al reikhalzend uit na aanstaande zondag. Dan speelt Oranje de eerste wedstrijd tegen Japan. Robert is op Jack. Je gaat even kijken hoe de versiering er daarbij hangt. En of dat meer is dan hier in de studio. Ja, daar ga ik toch zo wel van uit eigenlijk. Of dat helemaal in de oranje stemming is, natuurlijk. Dat allemaal straks naar de klok van 10:30. Eerst tot aan het regionieuws hoor je ABBA op Radio Drenthe en Head Over Heels.

0: voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
1: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Ze zijn er weer. Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
3: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit het TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
4: Het is 10:30, tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. David van der Spoel, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De provincie trekt de knip voor de restauratie van een aantal panden in de kolonie van weldadigheid.

0: €1,5 miljoen van de provincie moeten eerst panden in Veenhuizen worden aangepakt. Omdat de provincie met geld over de brug komt, is de kans groter dat er ook geld van het Rijk vrij wordt gemaakt voor renovatie. Ook in Frederiksoord en Wilhelminaoord moeten panden worden gerestaureerd. Het Preuvenement in Assen krijgt dit jaar een nieuwe opzet. Het evenement vindt plaats op zaterdag 29 augustus... als eendags festival in de gouverneurstuin in Assen. Eerder was het evenement nog verspreid over vrijdag, zaterdag en zondag. De organisatie van het Preuvenement kiest voor een kleiner evenement om de kosten te drukken. De laatste jaren zijn de productiekosten van het festival behoorlijk gestegen. En het is vandaag precies 49 jaar geleden dat militairen met geweld een eind maakten aan de treinkaping bij de Punt. Zoals elk jaar herdenkt de Molukse gemeenschap de 6 kapers die daarbij om het leven kwamen. Aan het eind van de middag is er een plechtigheid bij het monument op de begraafplaats De Boskamp in Assen. Bij de beëindiging van de treinkaping kwamen ook 2 gegijzelden om het leven. Tot zover het nieuws. Meer is te vinden op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
1: David, dankjewel. We gaan nog even kijken wat het weer gaat doen vandaag. Hans Nienhuis, die kan je daar meer over vertellen.
2: Vandaag opnieuw eerst een blauwe lucht en later deze ochtend stapelwolken die weer tot buien uitgroeien. Ze zijn wel net wat minder fors dan gisteren, dus tot onweer komt het vandaag bijna nergens meer. De temperatuur is maximaal 17 of 18 graden bij een matige zuidwestelijke wind.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.

0: Boston Brothers op Radio Drenthe en Cuba. En van Cuba is het natuurlijk maar een klein stapje naar Buinerveen.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Ja, want het gaat gewoon beginnen, dat wereldkampioenschap voetbal vanavond met de openingswedstrijd van het toernooi Mexico tegen Zuid-Afrika. Maar in Buinerveen, daar kijken ze echt al heel erg uit naar zondag. Dan speelt Oranje tegen Japan. Robert, die is in Buinerveen. Ja, zijn ze er daar al een beetje klaar voor, denk jij, Robert?
3: Nou, dat weet ik wel zeker, dat ze er klaar voor bent. Het enige wat nou nog even getest moet worden is de biertap. Want er is zojuist een glas water tapt voor Sjoe die naast mij zit. Deur Erik die aan de andere kant van de bar stiet. Dat is dan een beetje gek dat ik jouw water zie drinken hier.
4: Dat is zeker apart. En helemaal een discounter van de bar.
3: Ja, maar het is ook nog vroeg, hè? De dag is nog niet.
4: Dat bedoel ik, nee.
3: Dat was zondag anders, denk ik, hè?
4: Zondag gaan we er even volle poelen voor.
3: Ja. Hey, want jullie hebben het gebouw hier, de Viersprong in Buinerveen, prachtig versierd, als ik dat even mag zeggen.
4: Ja, het is omgetoverd van Dorpshuis de Viersprong naar het Hol van de Leeuw.
3: Yeah.
4: Ja, hebben we met mijn koor allemaal hier in het dorp allemaal gedaan.
3: Ja, en wij zitten hier in een soort van oranje nevel. Er zit geen mensen die hebben de televisietoestel niet kapot. Dat de kleur niet voor elkaar bent. Dat heeft alles te maken met de versiering en de boetenkamer.
4: Ja, we hebben de kroeg hier eenmaal oranje mocht. En ja, overal door het heel dorp hebben we vlaggetjes op. Nou, dat is top. Is goed gelukt.
3: Je kunt een beetje een open deur in trappen. Maar ik wil vragen, leeft het hier in het dorp? Maar ik denk dat die vraag wat te beantwoorden is met ja.
4: Ja, dat volledig.
3: Ja. Denk over Joost, die Erik achter de tappen. Ik zit een beetje over de gein, maar de tap die dat toch wel, denk ik, hè?
5: Oh ja, die doet zeker. Ja, en extra ingekocht.
3: Ja, hè?
5: Ja.
3: Wat verwacht je ervan zo'n dag?
5: Ja, nou, dit is mijn tweede weekend als pachter. Dus ik heb in ieder geval goed ingekocht dat ik niet leeg kom te staan.
3: Nee. Nou, en ik geloof dat de mensen hier in Buinerveen ook wel zorgen dat ze niet met blief zitten.
5: Nee, dat denk ik niet. Gaat hier niet over data.
3: Nee.
5: Echt niet.
3: Precies. Hey, maar wat zit er allemaal op het programma voor jullie de komende tijd? Want zondag, dan begint het. Nou, de boel is versierd, maar je hebt nu net al stiekem een beetje tussen neus en lippen door. Er zijn ook allerlei randactiviteiten, hè?
4: Jazeker. En dat is wel het mooie van Buinerveen. De voetbalvereniging die organiseert ook een gezellige middag avond met mijn koor. En als schouders komen die dan hier, even voordat de wedstrijd begint, in een oranje marsje naar het Hol van de Leeuw te houden. Yeah. Ach, en dan willen we met mijn koor hier allemaal op grootscherm voetbal kijken.
3: Yeah.
4: Ja.
3: Wat moet ik me voorstellen bij een oranje mars, als niet voetballiefhebber? Wat holt dat in?
4: Ja, dat zegt ze wel voorkeur op televisie. Dan komen ze hier allemaal op nummer van de snollebollekers, van links naar rechts, komen ze hierheen huppelen.
3: Oké, okay, en hoe laat is dat? Want misschien moeten we dan even mensen die nog de Buinerveen hebben, moeten met de auto de verwaarschuwen dat ze even een andere route kiezen moet.
4: Ja, ik geloof dat dat rond 7:30, 8:00 gaat plaatsvinden.
3: Van links naar rechts door de straat, hè?
4: Ja, dat is
3: dus kan er geen auto meer langs, denk ik.
4: Dan kan geen auto meer langs. Nee, zoveel aanmelding ben er ook al. Dus dat wordt gezellig.
3: Ja. Hé, maar wordt ook breed dragen hier in het dorp? Want je zegt al, we hebben het al even oranje gekte, maar je moet toch de boelie voorzien met elkaar. Nou, dat doe je ook niet in je eentje. Kreeg daar de hand voor op elkaar? En mensen willen helpen om dit te doen. Of dat ze zeggen, ja, leuk, we gaan hier met elkaar in de schouders eronder zetten.
4: Ja, en dat is ook het leuke van Buinerveen. Het noberschap leeft hier enorm.
3: Yeah.
4: Dus wie bent in het leven roepen om dit oranje te voorzien. En dan hebben we een datum verprikt, dat hebben we op Facebook vermeld. En dan kwamen mensen spontaan in middel. En met vlaggetjes ophangen door de straat en ook heen. Je kreeg overal een glas drinken aangeboden en een lunch en dat soort dingen. Dus ja, nee, dit is wel breeddragend.
3: Ja. Dus vind je misschien ook wel een rustgevend idee, Erik, dat hij hier de kroeg pacht of de dorpshoes pacht. Dat je denkt, nou, dat lukt hier wel.
5: Ja, nou, ik bedoel, we zijn nou

0: Ja, nou, ik val eigenlijk met mijn achterste in de boterpot, om het even netjes te zeggen. Dus, en we hopen dat we 8 wedstrijden kunnen uitzenden hier.
1: Ja. Want, de boterpot hier in Buneveen is goed gevuld.
0: Het is hier altijd gezellig. Ja. Altijd. Ja. Leuke mensen, gezellige mensen, altijd.
1: Ja. Nou, hoor ik wel eens ding zeggen als festiviteit niet, hoor, want dat is toch altijd een beetje ding. Ze kunnen misschien de poolfase wel niet halen. Ik weet niet precies hoe dat giet. Hij dan ook zoiets, nou, dan is alles voor niks best, of hij de lol er dan wel om had?
2: Nee, de lol die zat er sowieso in, hoor. Ja, ja, het was echt sowieso de voorbereiding en alles erop en eraan. Het is gewoon top, was heel gezellig. Ja. En dat is gewoon leuk. Yeah. Ja.
1: Wat verheug je nou het meest op dan de komende wedstrijden?
2: Ja, ik geef wel eerlijk touw dat ik aankomende zondag om dat wedstrijd begin, zeg maar. Daar heb ik zin in. Ja, ja hoor. Kom maar op.
1: Mochten ze door Japan dan compleet van de man afspeeld worden, dan is jammer, maar het mag de pret niet druk, wat dat betreft.
2: Nee hoor, nee. We gaan er gewoon natuurlijk vanuit dat we in de finale terechtkomen, maar de gezelligheid is er sowieso.
1: Voor mij gaat dat wel lukken. En Erik, hoe is dat voor jou komende team?
0: Ja, ik denk dat we zondag gewoon sushi maken van de Japanners.
1: Ik zie jou hier nog wel sushi maken trouwens.
0: Nou, nee, ik hou er zelf niet zo van. Nee, hier is gewoon lekkere biefstuk, schnitzel, saté, dat soort lekkere dingen.
1: Je kunt hij toch wat iets met rauwe vis wil doen. Het oer-Nederlandse stukje haring om roggebroodje met nuitje als Nederlands stukje sushi.
0: Ja, dat is ook heel erg lekker. Ja. Ja.
1: Het feest gaat hier in ieder geval bijna beginnen, Thomas. Zondag dan is zover. Ja, en mochten de Nederlanders niet halen, de pret heeft er hier in ieder geval wel een wat in Buneveen.
3: Zo is maar net.
1: Jullie straks weer. Ergens in de gemeente Arnhem.
3: Zo is dat. Buineveen is er in ieder geval klaar voor. Robert, dankjewel. Mooi.

Status Quo en In the Army. Daarvoor ook nog Mark Ronson en Amy Winehouse. En Valerie. Ja, afgelopen weekend was het alweer zover. Tweede editie van het Songfestival Drenthe. Pop in plat. Een leuke, leuke editie natuurlijk. Met heel veel fijne, mooie liedjes. Die wij nu ook de komende periode nog lekker gaan draaien hier op Radio Drenthe. Ik heb een liedje van Ilse Scholten voor je. Het liedje gaat over haar opa. Die haar heeft leren jodelen. Het leverde Ilse in ieder geval een derde plaats op tijdens het evenement Songfestival Drenthe. Pop in plaat. Minopa.

Madonna en Borderline. Ja, weet je, Madonna is het chockeren nog niet verleerd. Want er gaat op dit moment een opvallende beelden van haar rond, waarin Madonna op haar 67ste zich met een danser amuseert op een toilet. Het passeert in de korte film Confessions 2 van de zangeres. Ja, niet bepaald geruisloos. Want de film die dient als promotie voor Madonna's nieuwe dansplaat, die op 3 juli uit gaat komen. Gaan we ongetwijfeld meer van horen. Tot aan het nieuws van 11 is hier Joe Cocker op Radio Rodente. En dat

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkering

0: Instantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via Eén Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het negende staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
0: 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
9: 50% korting voor deelnemers van de

0: in de loterij op zomerconcerten.nl.
1: Radio Drenthe.
2: Koffie en Keuvel.
1: Met Thomas Eggens.

Prince op Radio Drenthe. Waar het zometeen tijd is voor de Machinettes. En ook Roxette en de Voortops ga je nog horen voor de klok van 11:30. Maar eerst tijd voor nieuwe muziek van René Vroger samen met Waylon. Hoe de liefde gaat, nu op Radio Drenthe.

Roxette en How Do You Do. Daarvoor ook nog de Machinettes en Hardek Avenue. Ja, aanstaande zaterdag is het weer zover. Bij de Grote Rietplas in Emmen is het weer tijd voor saamhorigheid, gezelligheid, dansen en veel plezier maken. Oftewel het Hello Festival. Met heel veel ex kunnen we toch wel zeggen. George Baker heb ik al verteld vanochtend. Die staat daar op het podium. Maar ook Jack and the Weatherman. Inmiddels toch wel redelijk internationaal succes met hun liedjes. Maar die heren, Barry en Sebastiaan, die komen gewoon uit Emmen. Dus het is een soort van thuiswedstrijd voor ze. Straks heb ik de heren allebei aan de telefoon. Eerst nog muziek van Simon Webb zometeen. Maar eerst de Four Tops op Radio Drenthe. En Walk Away, René.

ook altijd de rust zelf zijn. No worries. En Simon Webb hoorde hier op Radio Drenthe. Waar het zometeen tijd is voor het laatste nieuws uit onze regio. David van der Spoel, die praat je weer helemaal bij. Tot die tijd, fijne muziek van Phil Collins. En Can't Stop Loving You.

0: Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Wijzerweg Groningen.
3: Komende zaterdag en zondag is er weer de jaarlijkse tractorenshow bij Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Een show met oude tractoren, demonstraties van oude landbouwwerktuigen en veel vertier voor de kinderen. Op de zondag is er ook een boerenmarkt. Kom dus dit weekend naar Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
4: Exact 11:30, tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. David van der Spoel, goedemorgen.
5: Goedemorgen. 71 asielzoekers hebben de afgelopen nacht geslapen in sporthal De

0: Hullen in Rode. In die sporthal werd de afgelopen dagen een noodopvang ingericht, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. De komende nachten biedt de gemeente De Wolde een noodopvang aan. In sporthal De Slenken in de wijk kunnen asielzoekers vanaf vanavond 10 uur slapen en douchen. Morgenochtend worden de asielzoekers weer met bussen teruggebracht naar Ter Apel. De provincie trekt de knip voor de restauratie van een aantal panden in de koloniën van weldadigheid. Met 1,5 miljoen euro van de provincie moeten eerst panden in Veenhuizen worden aangepakt. Omdat de provincie met geld over de brug komt, is de kans groter dat er ook geld van het Rijk wordt vrijgemaakt voor de renovatie. Ook in Frederiksoord en Wilhelminaoord moeten panden worden gerenoveerd. En het prevenement in Assen krijgt dit jaar een nieuwe opzet. Het evenement is op zaterdag 29 augustus 2026... als eendagsfestival in de Gouverneurstuin in Assen. Eerder was het evenement nog verspreid over de vrijdag, zaterdag en zondag. De organisatie van het prevenement kiest voor een kleiner evenement om de kosten te drukken. De laatste jaren zijn de productiekosten van het festival behoorlijk gestegen. Tot zover het nieuws. Meer is te vinden op onze website rtvdrenthe.nl... en je leest het natuurlijk ook in de app.
1: David, dankjewel. Gaan we nog even kijken naar het weer. Hans Nienhuis.
2: Vandaag opnieuw eerst een blauwe lucht en later deze ochtend stapelwolken die weer tot buien uitgroeien. Ze zijn wel net wat minder fors dan gisteren, dus tot onweer komt het vandaag bijna nergens meer. De temperatuur is maximaal 17 of 18 graden bij een matige zuidwestelijke wind.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
5: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
6: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
5: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
6: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Maar Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
11: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
10: Echt?
11: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
12: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: de tijd van het witte goud.
1: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
0: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
1: Oh, lekker.
0: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
1: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

Stills and Nash en Marrakesh Express. Daarvoor ook nog De Dijk en Ik Kan Het Niet Alleen. Het is 20 minuten voor 12. Hoogste tijd om alvast eventjes vooruit te blikken op aanstaande zaterdag. Want dan is het weer zover bij de Grote Rietplas in Emmen. Tijd voor een stukje saamhorigheid, gezelligheid, dansen en plezier maken. Oftewel het

0: Goedemorgen.
1: En Berry, een hele goede morgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Heren, het is weer terug naar de roots, toch?
0: Zeker. Ja, absoluut. We komen natuurlijk zelf uit Emmen.
1: Ja.
0: Dus dat voelt wel even als een soort van thuiskomen.
1: En voor jou ook, Berry?
2: Absoluut, ja. Ik heb ook het idee dat we echt goed ons best moeten doen, zodat al onze jeugdvrienden dan impressed zijn, weet je
1: wel? Oh ja, is het normaal gesproken, is dat normaal gesproken niet zo, je best doen op podium?
2: Nee, normaal loop ik een beetje de kantjes er vanaf.
1: Ja, nou, dat heeft jullie dan toch wel aardig ver gebracht, of niet, Sebastiaan?
0: Moet je daar gaan we wel ons best doen. Nee, zeker, absoluut. Hoogtepunt was toch wel, begin van het jaar hebben we 4 weken getoerd in Zuid-Afrika.
1: Ja, hoe komen jullie daar zo terecht dan, Sebastiaan?
0: Ja, een festival, die wou ons al een paar jaar boeken. Alleen, nou ja, alleen voor 1 festival op en neer was het een beetje te duur. En logistiek het ook wel ingewikkeld. En toen heeft onze boeker voorprogramma's geregeld voor een artiest daar lokaal. Mm-hmm. En daarnaast nog festivalshows bijgeboekt en daar hebben we een toertje van gemaakt.
1: Ja, hoe lang waren jullie van huis, Berry?
2: Nou, toch wel een maand.
1: Ja, en hoe was dat om daar te gaan toeren, zeg maar, als artiest zijnde?
2: Ja, dat was voor ons wel heel erg vet. Want je komt in een soort andere wereld terecht waar de hele maatschappij een beetje anders tikt dan thuis. En het is zo mooi daar en zo lekker warm. En er is ook niet echt een hele gevestigde muziektour scene. Ja. In Nederland heb je allemaal poppodia's, dat heb je daar niet echt. Dus dat wordt allemaal een beetje in elkaar geknutseld dan. En dan sta je te spelen op hele interessante locaties. Dus het was echt een heel avontuur.
1: Ja, wat was de meest interessante locatie dan, Berry?
2: Nou, ik ben wel benieuwd naar Sebas antwoord.
1: Nou, hij weet het gewoon niet.
0: Ik zat er meteen te denken. Nou ja, ik kan het niet 1, 2, 3 zeggen, want elke plek was gewoon anders. Zeg maar, je rijdt gewoon 8 uur lang tussen de shows, want het is natuurlijk een gigantisch land. Dus als je naar de show rijdt, rij je gewoon 8 uur. En binnen die 8 uur verandert gewoon het hele landschap. Verandert ook de bevolking. Dus eigenlijk elke gig was daar gewoon echt bijzonder. We keken onze ogen uit.
1: Ja, en dan is het dan een enorme overstap van inderdaad zoiets dan naar weer terug naar het podium in Emmen, Berry?
2: Ja, wat op zich wel een memorabele plek was trouwens, was het in Naasna. Dan speelden we echt gewoon vlak naast het meest paradijselijke strand dat je ooit hebt gezien. Helemaal wit met palmbomen en zo. Mm-hmm. Dan zaten we 3 dagen in zo'n super resort een beetje ons vol te proppen met eten en 1 leuk showtje te spelen. En daarna reden we dan weer door naar de woestijn, weet je wel. Dan speelden we ergens in Bloemfontein een show. Ja, dus dat is er wel even wennen als je dan weer thuis komt en hier een festivalshow moet spelen, ja.
1: Ja, ja, dat is dan toch een andere vibe dan. Maar toch alweer heel erg veel zin in, dacht ik zo, of niet, Berry?
2: Zeker, ja. Ik kan niet geloven dat het zo goed gaat met ons dit jaar. We staan op zoveel toffe festivals, waaronder Hello. Dus ja, heel veel zin in.
1: Ja, Sebastiaan, want hoe ziet de zomer er voor de rest dan eigenlijk uit voor jullie?
0: We zitten nu midden in eigenlijk onze festivaltour. Eigenlijk wordt het grootste wordt Concert at Sea binnenkort.
1: Daar zijn
0: we heel erg blij mee. Ja. En tussen alle gigs en festivals door zijn we ook nog een album aan het afmaken. En daarmee starten we over 2 weken met officiële recordings. We zijn nu nog aan het afschrijven en dan komt hij dit najaar, begin november komt hij uit. Rondom onze clubtour door Nederland.
1: Oké, dus dan zit er weer een ouderwetse clubtour, zullen we dan maar bijna zeggen, aan te komen.
0: Ja, dan wordt het echt een albumrelease tour met nieuw werk. En ja, dan doen we er een aantal steden in Nederland aan.
1: Berry, wat kunnen we verwachten van het nieuwe album dan?
2: Ja, nou, ik denk wel een verdere uitbouwing van onze sound. Yeah. En misschien ook iets meer... iets meer pit erin of zo, iets meer ballen. Zo.
1: Iets meer ballen? Okay.
2: Een klein beetje, we nemen een klein beetje risico dit keer. Okay. Zo zou ik het best omschrijven, ja.
1: Ja, Sebastiaan, hoe gaan die iets meer ballen klinken dan?
0: Ik denk dat het iets groter en iets energieker wordt. Kijk, het is ook omdat we nu voor het eerst ook echt, ook door onze nieuwe boeker, festivals gaan betreden. Mm-hmm. Zoeken we toch ook een beetje naar een nieuwe sound waarin we... Nou ja, toch ook wel Jack and Weatherman blijven, maar ook wat beter te vertalen is naar een groot festival.
1: Dus nog iets meer poppy nog, zeg maar?
0: Nou, niet per se

0: pop, maar wel iets rauwer, iets harder misschien.
1: Oké.
2: Ik heb het gevoel dat we in ons eigen genre, in ons eigen kleurtje, ook gewoon puur uit eigen verlangen op zoek zijn gegaan naar iets waar we weer helemaal enthousiast van worden, waar we helemaal wild van worden, weet je wel?
1: Ja.
2: En wat Sebas zegt, je platen zorgen voor de shows die je krijgt, maar de shows beïnvloeden ook hoe je nieuwe plaat dan weer eruit komt zien.
1: Ja, okay.
2: Dus het wordt inderdaad een stukje groter en een stukje ruiger en dat mag ook wel.
1: Ja, is het dat eigenlijk zeg maar een soort van het opnieuw uitvinden van jezelf of zeg maar het evalueren van jezelf?
2: Ik zou zeggen het evalueren, ja.
1: Ja, Sebastian, hoe denk jij daarover?
0: Ja, 100%. Okay. Ja, je wordt ook gewoon, ook als je ook op een festival, een grote festival staat en je merkt dat er energie is, dan denk je ook meteen van, oh ja, dit zou goed werken. Of zo'n soort nummer moeten we hebben. Of dit moeten we uitstralen. En dan neem je dat weer mee terug en dan ga je weer verder met schrijven. En dan hou je daar misschien een beetje rekening mee. En dan, nou ja, dan ontstaat er toch gewoon iets wat toch weer even net anders is dan de vorige keer.
1: Maar zijn er dan ook artiesten, want je hebt natuurlijk veel festivals gehad, zeg maar in Zuid-Afrika, zijn er dan daar ook artiesten die je dan gezien hebt of waar je stukjes van gehoord hebt en denk van, hé, dat klinkt vet, dat nemen we ook mee in ons nieuwe album ofzo? Of dat, daar pikken we een stukje van, Barry?
2: Ja, ik raak persoonlijk altijd wel een beetje geïnspireerd door de artiesten waar we mee we toeren. Want je bent natuurlijk samen op pad en dan speel je bijvoorbeeld 15 shows op een rij. Dan kijk je de hele tijd die show van je hoofdartiest. Uh-huh. En dan pik je daar zo uit van wat jij vet vindt. Dus ja. ik zie dan denk ik, oh cool, hier doen ze dat met de lichten. Of oh, hier gaan ze brengen ze het helemaal terug naar de stilte. Of hier laten ze iedereen springen, maar dat doen ze zus en zo. Weet je wel, er zit heel veel, heel veel elementen in die ik dan tof vind. En dan bespreken Sebas en ik dat ook samen. Zo van, oh ja, dat zou ook wel vet zijn, weet je wel.
1: Ja, en dan vertaal je dat zeg maar weer een beetje naar je eigen sound, Sebastian.
0: Ja, of in je eigen show. Dus er kunnen ook show-elementen zijn waar je denkt van, oh ja, dat zou ook heel vet zijn. Of,
1: check.
0: Daar kunnen we iets mee doen. En dus je bent ook constant op zoek naar nieuwe dingen. Maar ook wel dingen, natuurlijk iedereen doet ook dingen die al gedaan worden. En daar probeer je dan weer je eigen draai aan te geven. Om toch weer wat verrassender uit de hoek te komen. En zo bouw je weer een nieuwe show.
1: Ja, kortom, een heel leuk jaar wat er al op zit. En er gaan ook nog heel veel toffe, leuke dingen aankomen. Dus met die clubtour en nieuwe muziek wat er allemaal aan gaat komen. We gaan jullie in de gaten houden. Maar eerst zaterdag, toch een thuiswedstrijd. Het Hello Festival. Wat kunnen de mensen verwachten die naar het festival toe komen van jullie?
0: Ten eerste, wat ik nog even mee wil delen is, we spelen best wel op tijd. We spelen om 1:30. Uh-huh. En het festival gaat om 1:00 open. Dus als we ons willen zien, dan moeten ze toch
1: gelijk komen.
0: Iets vroeger, ja precies, gelijk komen. En ook omdat wij toch in onze thuisplek zijn en we echt graag willen laten zien wat we nu in huis hebben, nemen we onze hele volledige band mee. We nemen blazers mee. Dus we gaan echt een feestje van maken. Het weer ziet er goed uit. En mocht het toch een beetje sputteren, we spelen in een hele grote tent. Dus dat wordt hartstikke vet.
1: Je hoeft geen ponchootje aan dus om jullie te zien.
2: Nee.
1: Hey, heren, ik dank jullie hartelijk. En veel plezier met jullie thuiswedstrijd aanstaande zaterdag natuurlijk. Hè?
2: Dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Hey, heren, tot de volgende weer.
2: Oh. Yeah.

Barry Krikke en Sebastian Weerman, oftewel Jack en The Weatherman, hier op Radio Drenthe. Waar we zometeen plaats gaan maken voor Dimitris. Die neemt de taken over van Anouk. Dat is Anouk in de middag. Zometeen daar meer over. Maar eerst Roxy Music en More Than This.

0: Roxy Music op Radio Drenthe. En More Than This. Bijna 12 uur, dus dat betekent dat ik het stokje zo meteen over ga geven aan Dimitris. Goedemorgen nog.
1: Thomas, goedemorgen.
0: Wat gaat er allemaal gebeuren na 12?
1: We hebben een nieuwe hulplijn. Als je creatief bent, dan mag je meedoen.
0: Als je creatief bent, alleen dan?
1: Je moet wel creatief zijn.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja.
0: Creativiteit is vereist.
1: Ja. Maar dat kan ook heel leuk zijn natuurlijk. Hè?
0: Zeker.
1: Ja, en we hebben de slingerplaat.
0: Ja.
1: Het enige wat ik daarover ga verklappen is dat het met vandaag te maken heeft.
0: Het zal vast iets met voetbal te maken hebben.
1: Nou!
0: Als je om je heen kijkt, kun je daar ook niet onderuit. Veel plezier bij Dimitris zometeen.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldde de VN Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuil gaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach, aan de straat van Hormuz.

0: Dat meldt de New York Times onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn, en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouw vertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen. En dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
0: En dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Social Deals Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks, bo!
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Radio Drenthe.
13: Anouk in de middag.
12: Met Dimitris Kops.

0: Luke in de middag.
1: Billy Ocean en Get Out My Dreams, Get Into My Car. Goedemiddag, het is 10 minuten over 12. Eet smakelijk. Oh, je hebt nog geen lunch, dan... Op naar de kantine, zou ik zeggen. Van harte welkom bij Anouk in de middag hier op Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitri Skops, want Anouk is vrij op de donderdag. Maar wel de gebruikelijke ingrediënten deze middag in Anouk in de middag. We hebben Robert, die is op tjak. Gaan we zo meteen contact mee maken. We hebben nieuwe Drentse muziek in Drentertainment. Jij bepaalt wat we draaien in de slingerplaat. En we hebben een nieuwe hulplijn vanmiddag. Ja, en als je creatief bent, dan zou dat zomaar iets voor jou kunnen zijn. En muziek onderweg. Henk Westbroek en Level 42 hoor je zometeen naar Melanie Ryan.

voor zijn Julia. Henk Westbroek schreef dit nummer in 1998. Voor Julia. En hoewel Henk en Julia dit jaar al 56 jaar samen waren, waren ze nog nooit getrouwd. Maar afgelopen maart is Henk alsnog in het huwelijksbootje gestapt met de vrouw voor wie hij dit nummer schreef. Met Julia dus. Zelfs je naam is mooi hier op Radio Drenthe. En mocht je de ceremonie hebben gemist, hij was klein en intiem op het stadshuis van Utrecht, dat je het weet. Hey, zometeen om 12:30 is Daphne hier met het allerlaatste regionieuws. En de Doobie Brothers komen eraan. En ook gaan we contact leggen met Robert, want die is vanmiddag op Tjak. Eerste Level 42, Something About You bij Radio Drenthe.

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Goedemiddag, het is 12:30, tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. Hier is Daphne Blanke.
4: Goedemiddag. Jozef Oosting is de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles. De 54-jarige Emmenaar tekent een contract voor 2 seizoenen in Deventer. Het is zijn 3e club in korte tijd. Begin september vorig jaar werd hij ontslagen bij FC Twente. Halverwege mei kreeg hij ontslag bij Royal Antwerp FC. Oosting is blij met de stap naar Go Ahead Eagles en zegt dat het authentieke en volkse karakter van de club bij hem past. 71 asielzoekers hebben afgelopen nacht geslapen in sporthal De Hullen in Roden. In die sporthal werd de afgelopen dagen een noodopvang ingericht, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. De komende nachten biedt de gemeente De Wolden een noodopvang aan. In sporthal De Slenken in de wijk kunnen asielzoekers vanaf vanavond 10 uur slapen en douchen. Morgenochtend worden de asielzoekers weer met bussen teruggebracht naar Ter Apel. En de provincie stelt 1,5 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie van een aantal panden in de koloniën van Weldadigheid. Met de bijdrage worden eerst panden in Veenhuizen aangepakt. Omdat de provincie met geld over de brug komt, is de kans groter dat er ook geld van het Rijk vrij wordt gemaakt voor de renovatie. Ook in Frederiksoord.

0: en Wilhelmina-oord moeten panden worden gerenoveerd. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
1: Hartstikke goed. Dan gaan we naar het weer en daarvoor hebben wij live contact met Hans Nienhuis. Goedemiddag.
2: Mooi Dimitris, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het weer.
2: Ja, het is buiig weer en dat is het al dagen. Dus eigenlijk heb ik helemaal geen nieuws te melden als je nu naar buiten kijkt.
1: Gaan we een plaatje draaien dan?
2: Ja, doe maar een mooi plaatje. Dankjewel voor de zon van Daniel Lewis of zo. Nee, het is goed.
1: Hans, fijne dag.
2: Hoi.
1: Nee, grapje natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk. Er komt wel ander weer aan. Dus ik heb gelukkig wel een weerbericht met wat verandering voor je te melden. Maar ik denk niet dat het het soort verandering is waar je op zit te wachten.
1: Oh.
2: Kijk, die buien die we nu hebben, die duren nog een paar uur. Maar vanuit het westen komt er een warmere... komt de temperatuur van de bovenlucht gaat omhoog. Er komt wat warmere lucht aan, maar dan merken we op de grond nog niet al te veel van. Maar een bui heeft een koude bovenlucht nodig om te groeien. En als de bovenlucht opwarmt, dan gaat de buiigheid dus eruit. En in de bovenlucht kunnen we ook wel zien dat er andere lucht aankomt. Want als je in de tweede helft van de middag straks naar het westen kijkt, zie je hoge wolkensluiers aankomen. En de zon die soms in opklaringen tussen die buien doorkomt, die gaat dan langzamerhand een kruipje in een nest. Temperatuur 17 tot 18 graden is het maximum vandaag. Ik denk eigenlijk tussen de buien door dat we met 16 graden ook op meeste plekken wel gehad hebben. En de wind die is zwak tot matig uit zuidwestelijke richting. Nou, die hoge bewolking wordt dichter. En vanavond gaat er ook wat lichte regen uitvallen vanuit het westen. Geen buien dus, maar gestadige regen. En dat gaat vannacht door en morgenochtend gaat dat ook door. Eigenlijk wordt morgen een vrij druilerige dag, met zeker in de ochtend een grijze lucht en van die lichte neerslag eruit. In de middag wordt het allemaal langzamerhand ietsje buiiger, maar dat zijn buiengebieden. Gebieden met buiige regens. Je weet wel, dan is het even droog, dan regent het weer even. Maar de zon die heeft weinig kans morgen en de wind is matig tot uiteindelijk vrij krachtig uit het westen. Ja, en dan voelt het morgen bij 18 tot 19 graden. Toch echt herfstig aan in onze provincie. Het weekend beide dagen een graad of 17 tot 18. Als mee zit net boven de 18 op sommige plekken. En op zaterdag zien we een vrij krachtige westelijke wind waaien, ook wat vlagerig. Met in de ochtend de meeste zon. In de middag leeft de buiigheid weer een beetje op. Lichtere buien, geen onweer of zoiets, gewoon echt buitjes. In de avond zakken ze wat in elkaar en dan heeft de zon weer een beetje kans. Dus dat ritme, dat kennen we eigenlijk al wel van de voorgaande dagen. En ook op zondag hebben we dat nog steeds, maar dan wordt de wind noordwestelijk en gaat er een graad van de temperatuur af. Ja, is er dan licht aan het einde van de tunnel? Jawel, maar dat licht dat is nog een klein beetje zwakjes, zou je kunnen zeggen, want het zit nog ver weg in de glazen boltermijn. Ook maandag, als ik zo ver durf te gaan, is nog een vrij koele dag met een graad of 18. Afwisseling van zon en bewolking, maar die dag lijkt al wel droog te gaan verlopen. En dat is de opmaat naar iets meer invloed van het Azorenhoog in de volgende week. Dan komt er wat meer zon in ons weerbeeld, lijkt het droog te gaan blijven en gaan de temperaturen eindelijk ook weer eens een paar graden door de 20 heen. En dan keren we terug naar een wat meer normaal zomerweerbeeld, tenminste voor de tijd van het jaar.
1: Hartstikke goed, kunnen we dan het terras op eindelijk?
2: Nou ja, dat kan nu ook wel hoor, maar dan moet je even een jas meenemen of een paraplu.
1: Ja, maar ik zit graag in de zon op het terras, hè?
2: Ja, oké, goed, dat wordt hem nog even niet. Blijkt nog een paar dagen door. Uiteindelijk lijkt het dus wel wat stabieler te worden in de volgende week.
1: Hartstikke goed. Hans, we gaan je snel weer spreken.
2: Tot voor nu weer.
1: Fijne dag, dag. Zometeen hier op Radio Drenthe hebben wij Robert. Die is op Jack. We gaan horen waar die is. En muziek onderweg van The Dire Straits en Adele komt er ook aan.

0: richting 5. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ik heb veel buikpijn.
2: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
3: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden

0: Geen garantie voor de toekomst.
1: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
2: Anouk in de middag.

0: Chuck. Met Robert Oosting.
1: Ja, Robert is vanmiddag op Chuck. Robert, waar ben jij?
2: Ik sta, heel precies weten wil, op 2,5 meter afstand van Hunebed D8. Waar ergens in de bossen bij Anlo en bij mij is die Valerie, wil ik je naam wel goed uitspreken, Vermeire.
3: Ja, klopt helemaal.
2: Ja, in één keer al, gelukkig. Waar komt die naam vandaan trouwens?
3: Ja, uit Zuid-Vlaanderen.
2: Oké. Okay.
3: Helemaal een uithoek.
2: Kom je daar zelf ook vandaan?
3: Ver weg wel, maar okay. Ik heb er niet gewoond.
2: Nee, precies. Nou, wij staan hier nou in ieder geval in de bossen in Drenthe, waar het steeds harder begint te regen en te onweer. Maar jij bent zo slim, West, in tegenstelling dat mijzelf om een paraplu met te nemen.
3: Zeker.
2: Zal ik hem vasthouden? Want je hebt iets om te laten zien. Want wij staan hier natuurlijk niet voor niks bij het Hunebed.
3: Nee, dat klopt. Wij hebben het steengoed rondje gemaakt namelijk.
2: Ja.
3: Langs 11 Hunebedden in Aanhunze. Aanhunze heeft 11 Hunebedden.
2: Ja.
3: 54 in Drenthe, 2 in Groningen. Nou ja. En die 11 Hunebedden in Aanhunze wouden wij even op een mooie manier laten zien.
2: Ja.
3: Met een fietsroute.
2: Ja, want ik ben helemaal vergeten jou te introduceren. Maar jij bent toeristisch regisseur bij de gemeente Aanhunze.
3: Dat klopt.
2: Een mond vol, maar wat doet een toeristisch regisseur?
3: Ik ben verantwoordelijk voor de toeristische informatievoorziening.
2: Ja.
3: Gebiedspromotie, contact met de ondernemers. En ook het maken dus van een nieuw toeristisch aanbod. Waaronder dus zo'n mooie nieuwe fietsroute.
2: Ja, en ik ben echt oprecht heel blij dat jij van Marketing Drenthe een paraplu met hem hebt. Want het begint steeds harder te regen. Nou echt heel hard. Dat is geen fietsweer, hè? Dit
3: is geen fietsweer. Dit zou ik niet met een ponchootje aandurven.
2: Nee, ik ook niet. Dan moet je echt wel de regenpak aan hebben. Hé, maar die fietsroute. 11 Hunebedden, zeg jij, door de gemeente.
3: Ja, en het is natuurlijk niet alleen maar Hunebedden, want dat zou ik persoonlijk ook wel een beetje saai vinden. Maar je komt door het prachtige landschap, wat al in de ijstijd is ontstaan. Je fietst eigenlijk tussen de Rolderrug en de Hondsrug.
2: Ja.
3: Dus dat zie je ook eigenlijk tijdens de fietstocht heel goed, die glooiing in het landschap. Verder uiteraard langs mooie natuur, brinkdorpen, horeca, niet onbelangrijk. Ik zou de krentenbollen wel thuis laten, zeg maar. En ja... En hier bijvoorbeeld, in het Strubbe-Kniphorstbos waar wij nu staan, daar zijn ook 62 volgens mij grafheuvels nog te zien.
2: Yeah.
3: Hier om de hoek nog een galgenberg, eeuwenoude karrensporen. Dus eigenlijk wordt het hele verhaal verteld.
2: En hoe wordt zo'n route dan samengesteld? Heb je daar geëikte routemakers voor? Of pik je gewoon allerlei historische punten en denk je van nou, dan vlechten we een route tussen deur of hoe giet zoiets?
3: Tegenwoordig zorgen wij dat eigenlijk alle routes via het fietsknooppuntennetwerk gaan.
2: Yeah.
3: Die recreatieschap Drenthe al een hele tijd mooi op orde heeft. Dus dat betekent dat je ook op elk moment op de route kan starten. Dus het heeft niet per se een start- en eindpunt. Maar als je op camping X staat, dan kun je ook vanaf daar de route starten. Dus dat is heel makkelijk. En je kan dus ook, de route is 38 kilometer. Maar je kan ook even een halve route doen. Geen halve route, maar een kortere route. 27 kilometer hebben we ook als optie erbij. En je kan ook meerdere dagen dus als je op de camping staat. Of zelfs als inwoner. Want de meeste inwoners kijken natuurlijk alleen maar naar het Hunebed in hun eigen achtertuin.
2: Nou, ik denk misschien...

0: Dat is wel mooi, dat heel veel Drenthe dat niet eens doet. Ik weet niet, ik ben echt een Drenthe, maar ik ga niet wekelijks ben Hunebest aan kieken. Ja, nou toevallig, maar eigenlijk mis je het mooiste in je eigen omgeving.
1: Ja, precies, dat denk ik ook. Want we waren gisteren toevallig rondje recreatie op pad met wat ondernemers en raadsleden in de omgeving. Ja. En ik heb eigenlijk de hele dag gehoord van, oh, hier ben ik eigenlijk nog nooit geweest. Oh, is dit nieuw? Nee. Nou ja.
0: Stom eigenlijk,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, zeker.
0: Dat jij natuur schoon en historie gewoon mist.
1: Zeker, zeker, ja.
0: Dat is zo'n route natuurlijk ook hartstikke mooi. Maar je zet wel echt in op toerisme, wat dat betreft.
1: In principe zetten wij in op toerisme. We willen de route ook in het Duits nog gaan maken. Want Duitsers houden nou eenmaal van dit soort eeuwenoude monumenten.
0: En ik ben ook wel een klein beetje jaloers, denk ik, op ons prachtige fietspadennetwerk.
1: Daar ga ik wel vanuit, ja. Ja, zeker.
0: In Duitsland is dat een stuk minder, wat dat betreft.
1: Ja, het fietspad hier is bijvoorbeeld ook extra breed. Dus tegenwoordig zijn er ook steeds meer duo-fietsen en sowieso de elektrische fietsen moet je elkaar niet met angst in de ogen aankijken natuurlijk als je tegenkomt op zo'n alleen maar een schelpenpaadje. Wat ook heel mooi is, maar een beetje van beide is goed, denk ik.
0: Precies. Nou is het weer nog geen reclame voor Drenthe, maar goed, daar hebben we weinig invloed op. Maar mensen die toch, ondanks deze buien, we kunnen natuurlijk wachten op een beetje beter weer. Maar dit is de route starten, wat is de beste visum om dat te doen? Dit prachtige boekje wat je hebt, waar is die bijvoorbeeld te verkrijgen?
1: Die is te verkrijgen bij al onze, bijna al onze recreatieondernemers. Uiteraard ook op het gemeentehuis in Gieten. En wij hebben eigenlijk de toeristische informatievoorziening volledig digitaal. Dus via onze informatiezuilen, allemaal verschillende uilen in de dorpen. En natuurlijk kun je ook gewoon op internet kijken bij onze digitale kaart van Aanhunsen, waar niet alleen deze route te vinden is, maar ook alle andere bezienswaardigheden in de gemeente.
0: Ja.
1: En als je je locatie aanzet, dan fietst die ook nog even mooi met je mee.
0: Super.
1: Ja, toch?
0: Dan is het op de knieën voor de weer, gewoon voor een beetje beter weer. En wij gaan hopen dat het gauw droog is. Want het reekt echt nog steeds heel hard en net aan donderklap. Dus het wordt nog even spannend of ik de bijdrage van 4 uur halen ga. Maar ik heb er wel goede hoop in. En Marketing Drenthe dus op de website even kijken als je deze prachtige route dus fietsen wilt. Tot straks.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

Money for nothing en chicks for free. Het leven van een superster. Moet toch geweldig zijn. De Dire Straits hoorde je hier op Radio Drenthe. Met zometeen na 1 uur een nieuwe hulplijn. Ben je creatief, dan is het echt wat voor jou. En muziek komt eraan van Mike Oldfield en de 3J's. Direct naar Jennifer.

0: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: Hey, ga mee op wereldreis. Op klompen.
2: Stop. Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten,

0: maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
0: Altijd soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Pas je eindelijk

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Radio Drenthe.
9: Anouk in de middag.
8: Met Dimitris Kops.

0: Earth and Fire op Radio Drenthe met Weekend. Nou, het is nog geen weekend. Het is donderdagmiddag. Maar het voelt wel een beetje, een klein beetje als weekend. Want ja, het gaat vanavond gebeuren. De start van het WK voetbal.
1: De hulplijn.
0: Daar gaan we het later over hebben. Eerst hebben we de hulplijn. En de hulplijn wordt vandaag ingeschakeld door Antoinette Plaggen. Ze had een heel mooi idee. Een mozaïekbankje plaatsen bij de dorpskamer in Nieuw-Rode. Maar daar is nog wel het een en ander voor nodig. En daarom hebben wij contact met Antoinette. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, er gaat iets moois plaatsvinden bij de dorpskamer in Rode.
2: Klopt.
0: Vertel eens, waar komt het idee vandaan voor een mozaïekbankje?
2: Een mozaïekbankje komt eigenlijk weg van het idee dat we buiten bij de dorpskamer een zitje willen hebben, een terrasje willen hebben en het bloeizone idee wat vanuit de dorpskamer is. Dat betekent dat er een verbindingsslag gemaakt wordt tussen de mensen binnen en buiten. En als je dus de winter doorbrengt en je hebt buiten ook nog zicht op een mooi bankje, daar kun je toch nog eventjes zitten omdat het zonnetje in de winter schijnt. Of lekker zomers gewoon eventjes naar de buren kijken. Dat kan daar allemaal even kletspraatje maken. En vandaar een bankje. En het idee om het dan zelf te maken, dat geeft ook weer een verbinding.
0: Ja, want het moet wel een beetje een fleurig bankje worden, begrijp ik.
2: Ja, de bedoeling is dat er zelf een ontwerp zou komen. En uiteindelijk heb ik ervoor gekozen of het advies gegeven van goh, kunnen we niet de kinderen een tekening laten maken waar uiteindelijk met 2 à 3 tekeningen in combinatie met het logo van de bloeizone een mooi ontwerp ontstaat voor de bank.
0: Ja, ja, wat is de bloeizone precies?
2: De bloeizone is ooit bedacht in Bakkeveen door een huisarts om mensen die veel in huis zitten, eenzaam zijn, de verbinding te geven om naar buiten te gaan en elkaar te ontmoeten. En in de dorpskamer kun je elkaar ontmoeten en wordt veel georganiseerd en daar zit dus die verbinding in. En in Nieuw-Roden hebben we dus ook een bloeizone.
0: Oké, vandaar. Dus als ik het goed begrijp, ben je dus op zoek naar mensen die goed kunnen ontwerpen.
2: Met name kinderen. Kinderen die een leuke tekening maken. En ik maakte dan in totaliteit van meerdere tekeningen één ontwerp.
0: Oké. En stel je voor, er zijn nu kinderen aan het luisteren of ouders van de kinderen die denken van nou, dat is wel leuk voor dat bankje daar in Nieuw-Rode. Hoe kunnen we de tekeningen naar je toesturen?
2: De bedoeling is dat het tekeningen vanuit deze omgeving zijn natuurlijk. En de kinderen kunnen dat bij wijze van spreken morgen op de

0: Vanmiddag kunnen ze dat langsbrengen. Verder is de dorpskamer eigenlijk elke dag wel open. Zodra er een groene vlag buiten staat, is er sowieso iemand aanwezig. En anders kan hij in de brievenbus gedeponeerd worden.
1: Oké, en wie gaat uiteindelijk dan bepalen welk ontwerp op het bankje komt?
0: Ik heb een oproep gedaan naar juryleden. Dus ik hoop ook dat we naar aanleiding van dit geheel ook een jurylid zal opstaan. Ik heb gevraagd of er een kinderburgemeester of een kinderraad in Roden is. Ik heb begrepen dat dat niet het geval is. Dus ik heb wel een kinderadviesraad. Er wordt nu gekeken of van daaruit één lid kan komen of vanuit het college. En dan heb ik nog twee leden nodig. Ja. Dus ik hoop dat deze oproep daar een bijdrage aan levert.
1: Oh, het is eigenlijk een dubbele oproep.
0: Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
1: Ja, nou ja, dat is hartstikke goed. Ja, goed, we zijn op Radio Drenthe, dus ja, dat is mooi in de buurt. Stel je voor dat er nu mensen aan het luisteren zijn die zoiets hebben van, nou ja, ik kan er wel iets mee. Waar kunnen die mensen zich melden? Ook op een website? Of moeten ze echt langskomen met dat ze binnenlopen bij jullie met de groene vlag?
0: Dat mag altijd. Wees welkom, maar via de e-mail activiteiten@dorpshuis.nl Dorpshuis Nieuw-Roden, wat zeg ik nu. Daar kunnen ze zich aanmelden. En dan hoop ik dat ze met grote getalen dat ze zullen gaan doen.
1: En dat moet dan voor vrijdag de 19e. Deze keer?
0: De tekeningen graag voor de 19e. En als ik ook dan de juryleden heb, dan kunnen we die week daarna een datum afspreken om even te gaan kijken naar de tekeningen. En 26 juni 's middags hebben we een knutselmiddag en een afsluiting met een high tea. En dan is de bedoeling dat daar ook de prijsuitreiking plaatsvindt.
1: Antoinette, het is allemaal duidelijk. Dankjewel. Ik hoop dat er een hoop aanmeldingen komen.
0: Ja, mag ik de e-mailadres nog even correct zeggen?
1: Ja hoor. Zeg maar.
0: Dat is activiteiten@dorpshuis-nieuwroden.nl.
1: Doe hem nog één keer voor de mensen die hem niet helemaal goed hebben opgeschreven.
0: activiteiten@dorpshuis-nieuwroden.nl.
1: Helemaal goed. Antoinette Plagge, dankjewel.
0: Nou, hartstikke bedankt en een goede uitzending verder.
1: Dankjewel, doedoe.
0: Doei.

0: Slingerplaat.
1: Ja, heb je het al ingeslagen? De droge worst. Kaas. Ossenworst. Het wordt vanavond bij mij thuis allemaal mooi uitgeserveerd.
2: Oh ja?
1: Ja, ik maak er even wat van vanavond.
2: Wat leuk. Biertjes koud?
1: Ik ben niet zo'n bierdrinker thuis. Oh. Maar ik denk dat ik het wel vanavond wel eventjes een speciaal biertje. Ja.
2: Lekker,
1: maak
2: hoor.
1: Er even een mooi avondje van. Want vanavond gaat het WK 2026 officieel van start. Om 9 uur Nederlandse tijd wordt in Mexico stad de aftrap gedaan. Met de openingswedstrijd natuurlijk van het WK. En dat is tussen Mexico en Zuid-Afrika. 9 uur vanavond dus. En daarmee begint een maand vol topvoetbal met tientallen WK-wedstrijden, een vol WK 2026 speelschema en de jacht op de wereldtitel. En Nederland speelt haar eerste wedstrijd komende zondag om 10 uur tegen Japan.
2: Ja, nou, hartstikke leuk.
1: En jij, ga jij ook kijken vanavond?
2: Nou, vanavond niet.
1: Echt
2: nee,
1: niet?
2: Nee, dan sta ik ook bij een concert. Dus dat had ook niet gekund. Maar ik moet zeggen dat het nog steeds bij mij moet groeien, dat gevoel.
1: Oh.
2: Ja.
1: En wat denk jij ervan van Nederland, Daphne?
2: Ja, ik denk dat ik dit jaar voor Curaçao ben. Ik vind dat zo gezellig. Ja.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Ja, nee, dat kan ook natuurlijk.
2: Past niet helemaal bij alle oranje vlaggetjes die we hier hebben hangen, maar...
1: En een hoop Nederlanders natuurlijk bij Curaçao.
2: Nou, precies.
1: Ja.
2: En jij?
1: Ik denk dat we wereldkampioen worden.
2: Vet.
1: Ja.
2: Ja, oké. Okay.
1: Met een glansrol voor Wout Weghorst.
2: Oké, okay. En doe je dan ook mee aan van die WK-poeltjes?
1: Ja, ik heb een WK-poeltje, ja.
2: Oké. Okay.
1: Ja.
2: En dan heb je dus ook Nederland als winnaar?
1: Ik heb Nederland als winnaar, ja.
2: Oh jeetje, ja. En tegen wie moeten ze dan in de finale, volgens jou?
1: In mijn pool?
2: Ja.
1: Oh, dat weet ik niet eens.
2: Ach, nou, daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Nou, dan moet ik het even gaan bekijken.
2: Ja, nou ja, je mag het ook laten weten, hoor. Misschien heb ik er nog wat aan, want ik moet die hele pool nog gaan invullen.
1: Ja.
2: Er zijn meerdere pooltjes van vrienden en familie en collega's. Maar ik heb nog geen enkele ingevuld.
1: Oh, dan moet je snel zijn.
2: Nou, daarom.
1: Ja. Ik heb Nederland-Brazilië.
2: Oké. Okay. En dan, daar komt Nederland dus als winnaar uit.
1: Daar komt Nederland als winnaar uit.
2: Ja, ik teken ervoor.
1: Ja. Ja, dus we gaan kijken of
2: hoeveel wordt het dan? Laatste vraag.
1: Oh, ik hoop toch op strafschoppen.
2: Oh ja?
1: Ja, zo'n lekkere lange wedstrijd, weet je wel. Dat het, dat het lekker 1-1 wordt of zo, weet je. En dan verlengen en dan uiteindelijk... Dat lijkt me fijn. Maar goed.
2: Heftig. Ja, ik trek dat nooit zo goed.
1: Nee?
2: Dat vind ik toch in één keer heel spannend allemaal.
1: Ja.
2: Ja. Nou,
1: dokter
2: leuk.
1: Voor een nieuw hart.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja goed, we zitten lekker te babbelen over het WK voetbal. Het gaat dus vanavond van start. En daarom zijn we in Slingerplaat op zoek naar muziek dat iets met sport te maken heeft.
2: Ja.
1: We trekken hem even wat breder, want er zijn natuurlijk ook een hele hoop WK-nummers en EK-nummers. Die mag je ook allemaal insturen. Ik kan me een hele mooie van Gerard Joling nog herinneren. Die heeft ook een nieuwe trouwens.
2: Oh.
1: Die oude is ook goed, met de admiraal van Gaal. Weet je, ken je die nog? Van Rio, we gaan winnen.
2: Tuurlijk.
1: Rio.
2: Ja. Ja.
1: Nou, dat soort nummers. Ik moest denken aan Survivor, Eye of the Tiger.
2: Ja, boksen is dat meestal, toch?
1: Ja. Dus we zijn op zoek naar liedjes die iets met sport te maken hebben.
2: Ja.
1: Schiet er nu iets bij jou naar boven. Dan mag je dat plaatje doorbellen of appen met de studio van Radio Drenthe. Ons telefoonnummer is 0592-33-11-88. 0592-33-11-88. Welk nummer moeten wij vanmiddag draaien dat iets te maken heeft met muziek? Jij nog een suggestie?
2: Let's Get Physical. Daar moest ik aan denken. Ja.
1: Die is ook goed, die is ook goed. Nou, je mag het doorgeven via het telefoonnummer van Radio 3.

0: een familyactie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PME Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
3: Goeiedag, het is exact 2:30. Het is tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. Hier is Daphne Blanke.
4: Goedemiddag. Het busvervoer in Drenthe blijft volgend jaar op peil. Maar het OV-bureau Groningen-Drenthe heeft het financieel lastig. Het OV-bureau wil in 2040 een keer zoveel passagiers, maar daar is geen geld voor. Volgend jaar moet het OV-bureau namelijk ruim €1 miljoen uit de reserves halen om de begroting rond te krijgen. Het bureau staat in de min omdat de kosten voor het uitvoeren van de dienstregelingen steeds stijgen. Mede door oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. Het KNMI gaat eerder en gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer. Vanaf eind deze maand verstuurt het KNMI een kwartier van tevoren meldingen voor gebieden waar zware buien aankomen. Ook worden de bekende kleurcodes geel, oranje en rood toegespitst op kleinere regio's in plaats van complete provincies. Die verandering is volgens meteorologen een logische stap, omdat extreem weer zich niet aan topografische grenzen houdt.

0: 71 asielzoekers hebben afgelopen nacht geslapen in sporthal De Hullen in Roden. In die sporthal werd de afgelopen dagen een noodopvang ingericht, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. De komende nachten biedt de gemeente De Wolden een noodopvang aan. In sporthal De Slenken in de wijk kunnen asielzoekers vanaf vanavond 10 uur slapen en douchen. Morgenochtend worden de asielzoekers weer met bussen teruggebracht naar Ter Apel. En Jozef Oosting is de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles. De 54-jarige Emmenaar tekent een contract voor 2 seizoenen in Deventer. Het is zijn 3e club in korte tijd. Begin september vorig jaar werd hij ontslagen bij FC Twente. Halverwege mei kreeg hij zijn ontslag bij Royal Antwerp FC. Oosting is blij met de stap naar Go Ahead Eagles. Hij zegt dat het authentieke en volkse karakter van de club uit Deventer bij hem past. Dat was het. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
1: En voor het weer is aangeschoven Hans Nienhuis.
2: Het is buiig weer met mogelijk een losse slag onweer, maar tussendoor zijn er ook scherpe opklaringen. Maximaal is het een graad of 17 tot 18. Later vanmiddag verminderen de buien en naderen hoge wolkensluiers die bij een front horen. Vanavond en vannacht zal het daaruit geruime tijd gaan regenen.
1: Het WK voetbal gaat vanavond beginnen met de aftrap om 9 uur in de Mexico-stad tussen Mexico en Zuid-Afrika. En daarom zijn we in de slingerplaat op zoek naar muziek dat iets met sport te maken heeft. Daphne, is er al een hoop binnengekomen of moet er nog meer binnenkomen?
0: Nou, er mag nog wel binnenkomen hoor, alleen maar leuk. Maar er zijn al goede suggesties gedaan.
1: Oké, dus als je nog een plaatje weet dat iets met sport te maken heeft, kom maar op, bel of app de studio van Radio Drenthe op 0592 33 11 88. Zometeen hier Rocky Burnett en ook Tom Jones, die met die zware stem.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Anouk in de middag.

0: plaat.
1: Vanavond, 9 uur, vergeet het niet, gaat het van start het WK-voetbal. Er wordt afgetrapt in Mexico-stad met de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. En Nederland speelt de eerste wedstrijd zondagavond 10 uur tegen Japan. En daarom zijn wij hier vanmiddag bij Radio Drenthe op zoek naar muziek dat iets te maken heeft met sport. Ja, ja. Je mag je plaatje doorgeven voor een plekje op het rad. Daphne gaat zo meteen een slinger geven aan het rad. En daar rolt dan een plaatje uit en die gaan we helemaal draaien.
2: Ja, en voor elke letter hebben we natuurlijk een liedje nodig.
1: Dus hoeveel liedjes heb je nodig?
2: 26.
1: Kijk, is dat fijn.
2: Ik even snel tellen hoor, maar ja.
1: Ja. Goed, je mag je plaatje doorbellen of appen met de studio van Radio Drenthe 0592-331188. Er is een hoop binnengekomen. Onder andere Jelmer, die kwam met Wolter Kroes met Viva Hollandia.

0: leuk om te draaien op donderdagmiddag.
1: Zeker. Ja, en deze vond ik heel leuk. Van, ook van Mary, maar ook van Ria en Roel. Thunderstruck van AC/DC.
0: Oh! Ja. Zo!
1: Ah, daar kan al je er goed in.
0: Als je dan even inkakt zo op de donderdag, dan...
1: Nou, dan wil ik
0: wel weer wakker! Goed, Bert die kwam met Simon Garfunkel en The Boxer. Ja, had ik niet aan gedacht, maar dat is een goede suggestie, hé.
1: Ja, even weer tot rust komen na het Thunderstruck van net. Maar fietsen kwam wel vaak binnen. Ook die van Boudewijn de Groot met Jimmy. Hoe sterk is de eenzame fietser?
2: Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind?
1: Ja, daar dacht Ali aan.
0: Oh, een goede suggestie van Ali.
1: Echt wel.
0: En ik had Anne aan de telefoon. Die kwam met de Dire Straits Walk of Life. Dus zeg je, wat heeft dat nou te maken met... kijk die videoclip maar. Dus die heb ik even bekeken. Maar er zitten allemaal sportfragmenten in die videoclip... bij Walk of Life van de Dire Straits.
1: Hoop.
0: Dus die zetten we er ook op het rand.
1: En dat vond ik Surfing USA, van de Beach Boys natuurlijk. Die kwam binnen van Maresa, vond ik ook een goeie.
0: Ja, we zijn op zoek naar liedjes die iets te maken hebben met sport. Omdat WK voetbal vanavond om 9 uur begint. En Mini zei, Hazes is natuurlijk gewoon de basis. Had Hazes ook niet echt zo'n Wij houden van Oranje nummer? Ja.
1: God, ja. Nou,
0: ja.
1: Ook een goede suggestie.
0: Dat is ook een goede, toch? Dat was toch, ja. Goed.
1: Nou, genoeg opties. Volgens mij komen we er wel, maar ja.
0: Er kunnen nog een paar bij.
1: Absoluut.
0: Dus laat het vooral snel weten welk liedje heeft iets te maken met sport... wat nu in jouw hoofd oppopt. Bel of app dat nummer eventjes door naar de studio van Radio Drenthe. 0592-33-1188 zetten we dat nummer op het rad. En we gaan zo meteen een slinger geven aan het rad. Vandaar ook de slingerplaat. Hè? Ja, oké. Okay. Dus geef maar door. 0592-33-1188.

0: De slingerplaat.
1: Ja, de droge worst, de kaas, de osselworst. En de grillworst is ingeslagen bij mij thuis. Want vanavond om 9 uur, ja, dan komt dat heerlijke avondje komt eraan hoor. Hey, dan gaan we beginnen met het WK 2026. Het gaat officieel van start vanavond. 9 uur is de wedstrijd Mexico-Zuid-Afrika in Mexico-stad. Ik had toch gedacht dat de eerste wedstrijd in Amerika was. Dus ik heb dat ook eventjes moeten nagoogelen van klopt dat nou? Maar ja, dat klopt, het is in Mexico-stad. Daar wordt de eerste wedstrijd gespeeld.
2: Oh, nou ja.
1: Ik denk dat trekt die grote leider wel naar zich toe. Maar dat... Nee,
2: blijkbaar niet.
1: Gunt het dan toch aan Mexico, de opening.
2: Hmm.
1: Maar goed, vanavond gaat het dus beginnen. Een maand vol topvoetbal met tientallen WK-wedstrijden. Een vol WK-schema. En natuurlijk de jacht op de wereldtitel. Daphne heeft er geen vertrouwen in dat Nederland wint. Ik wel. De eerste wedstrijd van Nederland zet het alvast in je agenda. Is komende zondag om 10 uur 's avonds tegen Japan. En daarom zijn wij vanmiddag op zoek hier bij Radio Drenthe naar muziek dat iets te maken heeft met sport.
2: Ja.
1: Je kon het doorgeven via de app of via de telefoon van Radio Drenthe 0592-33-1188. Daphne, wat is er allemaal binnengekomen?
2: Nou, Peter, die gaf nog Kung Fu Fighting door van Carl Douglas.
1: Oh, leuk.
2: Ook wel een hele leuke.
1: Ja, ja, ja.
2: Let's Get Physical, Olivia Newton-John. Daar dacht Erwin aan. En natuurlijk Jump van Van Halen.
1: Och, ja, natuurlijk. Ja, ja. En eerder kwam al Skik met Op Fietske van Mary. We hadden Wolter Kroes, Viva Hollandia van Jelmer. Ali, Boudewijn de Groot, Jimmy, hoe sterk is de eenzame fietser?
2: Ja,
1: ja,
2: nou, heel wat Surfing USA.
1: Ja.
2: Nou, heel wat te bedenken in ieder geval met al die sporten.
1: Jij hebt alle liedjes een plekje gegeven op het rad. Je kan ook meekijken via TV Drenthe. Dan zie je achter jou het rad staan.
2: Ja.
1: Moet ik even mijn mail houden, dan ben jij in beeld. En je gaat een slinger geven aan het rad, hè?
2: Ik zal het doen. Ja?
1: Ja hoor, doe maar een goede harde.
2: Spannend hoor. Even kijken. A.
1: Aha. A. Oh.
2: Ja, A.
1: A.
2: Nou.
1: De A.
2: De A.
1: De A. Ja. Welk nummer hoort bij de A?
2: Dat... Oh.
1: Huh?
2: André Hazes.
1: Ah.
2: Dat is grappig.
1: Je had je bij de A gezet.
2: Ja.
1: Nou. André Hazes met Wij houden van Oranje. Ja, dat is een hele goeie. Die ga ik opzoeken.
2: Nou, die was van Henk.
1: Van Henkie?
2: Ja. Nou, bedankt,
1: dat was ook, die had hij uitgebracht in 1988. Het jaar waarin we voor het allerlaatste hebben gewonnen, hè?
2: Dat is wel even geleden.
1: Ja.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl.
5: Je raakt er niet uitgekeken.
6: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort lukt de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
7: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor, btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open.
9: Radio A en Hunze.
10: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
9: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was en dat hij handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2... om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met railschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen.

0: Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
3: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
3: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
10: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
11: Radio Drenthe.
12: Anouk in de middag.
11: Met Dimitris Kops.

0: Radio Drenthe en Wake Me Up Before You Go Go. Het is 2:08. Daphne?
1: Ja?
0: Als ik zeg tegen jou, als ik geen vogels hoor fluiten, dan ga ik niet naar buiten. Wat gaat er dan hier om?
1: Ja, heel weinig.
0: Heel weinig?
1: Ja, en nou even niet.
0: Dat is een hele grote hit aan het worden van Justin de Wild.
1: Nou moet je me even helpen.
0: Als ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten.
1: Ja, dit doet een belletje rinkelen hoor.
0: Nou, die plaat hoor je zometeen.
1: Nou, wat goed.
0: Ah, dat is toch wel lekker op de donderdagmiddag hoor. Hey. Justin the Wild komt eraan met Cheerio, want zo heet die plaat. En Nancy Sinatra hoor je ook zometeen. Naar Morgan Wallen op Radio Drenthe. Dit is Love Somebody.
2: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say. I live too fast to settle down. Truth is, I just ain't about these games they all play.

0: 1991. Meld zich op Radio Drenthe. Zal ik ook even mijn 1991 DJ-accent opzetten? Oh, geen probleem hoor. Cher was dat, een Love and Understanding. Hit in 1991. En dan nu de zomerrit van 2026, denk ik zo.
1: Ja?
0: Ja, denk ik wel.
1: Nou, wel leuk, want jij doet heel veel voorspellingen vandaag. Niet alleen over de WK, maar dus ook over de zomerhit.
0: Ja, Nederland wordt kampioen. Dat is eigenlijk geen voorspelling, dat staat klaar.
1: Oké. Okay.
0: Dat staat. Maar ik denk dat dit liedje, ja, als het buiten mooi weer wordt... dan, met een drankje erbij.
1: Jij ziet het wel zitten.
0: Ik zie het wel zitten. Justin de Wild, die is helemaal nieuw aan het front. En die heeft een topplaat gemaakt. Eigenlijk maar zit er één hele leuke zin in. Als ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. Nou, daar heb je toch helemaal gelijk in.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
3: Goedemiddag, het is 1 minuut voor 2:30. Tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. Hier is Daphne Blanke.
4: Goedemiddag. Tegen GroenLinks-PvdA-wethouder Ria Raven in de gemeente Midden-Drenthe is een integriteitsonderzoek gestart. Burgemeester Jan Swiers stelde het onderzoek in na vragen vanuit gemeentebelangen. Die partij ontdekte dat Raven enkele jaren geleden bij een adviesbureau werkte dat zich bezighoudt met projecten die ook in Midden-Drenthe spelen. Bij een van die projecten is Raven nu als wethouder bestuurlijk betrokken. Raven zegt zich geen zorgen te maken over het onderzoek. Eergisteren maakte ze overigens bekend niet verder te gaan als wethouder in de nieuwe coalitie. Het busvervoer in Drenthe blijft volgend jaar op peil, maar het OV-bureau Groningen-Drenthe heeft het financieel lastig. Het OV-bureau wil in 2040 een keer zoveel passagiers, maar daar is geen geld voor. Volgend jaar moet het OV-bureau namelijk ruim 1 miljoen euro uit de reserves halen om de begroting rond te krijgen. Het bureau staat in de min omdat de kosten voor het uitvoeren van de dienstregelingen steeds stijgen, mede door oorlogen in Oekraïne en in het Midden-Oosten. Het KNMI gaat eerder en gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer. Vanaf eind deze maand verstuurt het KNMI een kwartier van tevoren meldingen voor gebieden waar zware buien aankomen. Ook worden de bekende kleurcodes geel, oranje en rood toegespitst op kleinere regio's in plaats van complete provincies. Die verandering is volgens meteorologen een logische stap, omdat extreem weer zich niet aan topografische grenzen houdt. En René Haken uit Erika vertrekt als assistenttrainer bij Feyenoord. Ook assistent Brian Pinas vertrekt. De twee maakten afgelopen seizoen deel uit van de technische staf van Feyenoord 1, maar keren niet terug in de vernieuwde trainerstaf. Haken en Pinas vertrekken in navolging van hoofdtrainer Robin van Persie vorige week. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
3: En voor het weer gaan we naar Hans Nienhuis.
5: Het is buiig weer met mogelijk een losse slag onweer, maar tussendoor zijn er ook scherpe opklaringen. Maximaal is het een graad of 17 tot 18. Later vanmiddag verminderen de buien en naderen hoge wolkensluiers die bij een front horen. Vanavond en vannacht zal het daaruit geruime tijd gaan regenen.
3: Nieuwe muziek ontdek je zometeen in Drenthertainment. Niet zomaar nieuwe muziek uit Drenthe. En andere muziek onderweg van de Blues Brothers en Fool's Garden.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie

0: de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Anouk in de middag.

0: tijd van het witte goud.
1: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
0: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
1: Oh, lekker.
0: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
1: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Sprookjesland. Het wel en wee van de sterren hoor je in Drentertainment.
1: Morgen komt de nieuwe single van Gers uit. En ik heb aan de telefoon Gers. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Ja. Hallo.
1: Goedemiddag. En van harte welkom op Radio Drenthe.
2: Ja, dank je.
1: Je nieuwe single gaat morgen verschijnen. Ogenschans. Dat woord heb je zelf bedacht.
2: Klopt, ja. Ja. Ik was druk aan het schrijven. Nu in het eerste Nederlands oogcontact.
1: Ja.
2: Denk eens nadenken van, misschien is het wel mooi om het in het dialect, wat ik altijd normaal ook altijd doe, te schrijven. Dus dan ging ik dus even in het Drentse woordenboek kijken en toen kon ik er geen woord voor vinden.
1: Oh.
2: Dus toen ben ik eens na gaan denken van, het is oog in de Drent, dan oog. En dan contact, dat is toch een beetje chance, een beetje flirten en dat soort. En zo kwam ik erop.
1: Oh, wat goed, hé. Oog, chance, wat goed bedacht. Simpel eigenlijk, maar dat is geniaal ook weer.
2: Gewoon bij toeval eigenlijk dan. Het bekt wel lekker volgens mij.
1: Ja. En waar gaat dat nummer precies over dan?
2: Het is een nummer, het is een ethisch nummer. Beetje disco. En dat gaat dan over uitgaan, feest vieren, met vrienden uitgaan en niet echt op zoek zijn naar een date of zo. En dan toch, toch iemand tegenkomen waar je dan in oogcontact mee komt. Daar gaat het nummer in korte lijnen over.
1: Ja, oké. Is dat autobiografisch?
2: Nou, niet per se hoor. Een beetje nostalgisch misschien van vroeger van de discotheek.

0: ja. Uitgaan. Maar het ja, kan ook gewoon in deze tijd met de jongelui die naar festivals gaan en daar iemand tegenkomen en nou ja, in oogcontact met iemand komen.
1: Ja, en is het de bedoeling dat dit dan echt een officieel Drents woord gaat worden dankzij de plaat?
0: Nou, dat zou wel heel erg leuk zijn, dat het opgepikt wordt als echt officieel Drents woord.
1: Dat zou wel heel mooi zijn natuurlijk, hè?
0: Ja, ik weet niet hoe dat werkt, of dat dan iets van de taal er iets van moet vinden.

0: Ja, anders dan merkt niemand het op.
1: Ja, dat zou leuk zijn dat mensen het horen en bekend raken.
0: Wanneer heb je dit nummer geschreven?
1: Dat is een tijdje terug, begin van dit jaar denk ik. Een beetje achter de piano gezeten, ben ik een beetje gaan schrijven. Uiteindelijk is de muziek wel iets anders geworden. Nog een beetje stoeien met de rijmen en zo, want overchans. Meer ben ik niet nodig, woorden overbodig. Nou ja, nodig en overbodig, dat rijmde dan niet. Dus dat stukje is dan nu in het Nederlands, zeg maar, dan, en dan rijmt het wel. Zo ben je er een beetje mee aan het stoeien.
0: Mm-hmm. En heb je hem helemaal zelf gemaakt of heb je ook hulp gekregen van mensen?
1: Deze heb ik helemaal zelf gemaakt.
0: Oké.
1: De muziek en de tekst. En dan laat ik het altijd wel afmixen door een bedrijf. Die zit in Den Haag, door Justin.
0: Oké,
1: dus ja. Mixer, die heeft al mijn singles tot nu toe afgemixt.
0: Want hij is behoorlijk goed afgemixt, lekker dik.
1: Dankjewel, ja.
0: Ja. Dat had ik al door. Hey, ik ga de plaat draaien. Welk gevoel wil je dat een luisteraar overhoudt na het nummer?
1: Ja, een positief gevoel en een lach en een blij gevoel.
0: Oké. Helemaal goed. En vanaf morgen is hij dus ook overal te horen.
1: Klopt, ja. Op alle streamingsdiensten.
0: Dat is eigenlijk dan vannacht om 12 uur. Of echt morgen overdag?
1: Nee, om 12 uur dan staat allemaal op de streamingsdiensten.
0: Oké. Nee, hartstikke goed. Gers, we gaan hem draaien. Ogenschans.
1: Top, dankjewel.
0: Hopelijk een nieuw Drents woord. Dankjewel dat je aan de telefoon wou komen. En ik hoop op een geweldig succes.
1: Nou, laten we het hopen.
0: Ja. Okay. Gers, fijne dag.
1: Ja, hetzelfde, dank je.
0: Dag, hoi.
1: Hoi.

Zometeen René Steenbergen hier op Radio Drenthe met Studio Steenbergen. En in het eerste uur tussen 3 en 4 alleen maar muziek uit de 60s en de 70s. Oeh, en René komt net de studio binnenlopen. René, kijk uit voor het

0: tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Wijzerweg Groningen.
2: Ah, bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook naar nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerimaas.
3: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50.
4: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit

0: vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg... vallen op
3: Blijenberg.nl.
4: Oh, die van die deuren.
3: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal... omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans... hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump... is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter... de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht... waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden... destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel... een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie... dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's... net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike.
0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM... via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal... omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans... hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump... is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter... de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht... waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden... destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel... een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie... dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's... net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep... was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking... en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen... bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo... bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
8: Dit is...

0: als je toch zo'n liedje voor je netgeboren dochter kunt maken. Dan ben je wel een hele grote, hè? Stevie Wonder deed het voor zijn dochter Aisha, die trouwens in de albumversie van het liedje ook uitgebreid te horen is, terwijl ze in het bad zitten spetteren en te spateren. Maar dat is een uitvoering van echt 6-7 minuten. En dat is voor de radio misschien een beetje te lang. Stevie Wonder hoorde je. En Isn't She Lovely?
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Ja, dat is dan wel dat je zegt een soort van romantisch begin van dit fijne radioprogramma, hè? Dat wel, zitten we er meteen lekker in met z'n allen. In deze hysterische radiostudio. Want ja, het staat nu echt op het punt van beginnen, hè? Het WK voetbal. En ja, je weet het, ik ben de grootste oranje- en voetbal-expert van Radio Drenthe. Dus ik wilde oranje slingertjes in de studio. Nou, dat hebben ze geregeld. Als je radio zit te kijken, dan kun je een beetje zien hoe hysterisch het er hier uitziet. En ach, dat hoort er ook een beetje bij. Het is ook wel weer leuk. De jaren 60 en 70, we zijn er weer aan toe. We gaan weer een uurtje pareltjes draaien uit de 60s en de 70s. Met het komend uur onder andere Creedence Clearwater Revival. Maar ook de Hollies. En Leo Sayer. En de Eagles. Verder neem ik je mee terug in de Nederlandse hitparadegeschiedenis. Wat waren de grote hits in ons land op deze dag in 1964? Daar krijg je er zometeen drie van te horen. En aan het eind van dit uur twee liedjes uit onze jukebox. En dat zijn er vandaag twee van een Britse muzikale koninklijke grootheid. Zou je min of meer...

Creedence Clearwater Revival en Have You Ever Seen The Rain. En ook nog een momentje Motown met de Four Tops en Bernadette. 14:03, dat is de tijd in dit fijne radioprogramma. De geschiedenisboeken die zijn weer tevoorschijn getrokken. En daarin lees ik dat het op deze dag in 1965 is dat deze single van The Fortunes uitkomt.

Got Your Troubles. In augustus van dat jaar, 1965, komt de plaat binnen in de Nederlandse top 40 en bereikt dan de derde plaats. En op deze dag in 1966 melden enkele radiostations dat Roger Daltrey, de zanger van The Who, bij een auto-ongeluk om het leven zou zijn gekomen. Nou, het blijkt allemaal op een misverstand te berusten. Het juiste bericht is dat Pete Townshend, de gitarist van The Who, bij een botsing betrokken geweest is en daarbij een paar schrammetjes heeft opgelopen. Dat viel allemaal wel een beetje mee. Ook op deze dag in 1966 bereiken de Rolling Stones de eerste.

Paint It Black natuurlijk. Hè. Het wordt de derde Amerikaanse nummer 1 hit voor de band. Hij blijft 2 weken bovenaan staan. En het is trouwens de eerste nummer 1 hit in de muziekgeschiedenis waarin een sitar te horen is. Kijk, dat zijn de wist-u-datjes. Dan in deze dag in 1969. Dan bereiken de Beatles de nummer 1 positie in Engeland met The Ballad of John and Yoko.

0: het wordt de 17e nummer 1 hit voor de Beatles. En overigens is het niet echt volgens de letter van de wet een liedje van de Beatles. Want alleen John Lennon en Paul McCartney zijn op dit liedje te horen. Zij spelen en zingen alle partijen. Ringo en George hadden blijkbaar iets anders te doen. Nou, dan gaan we naar deze dag in 1977. En dat is een dag die bij veel Nederlanders, maar ook zeker bij veel Drenthe, nog in het geheugen gegrift staat.
1: Bijna drie weken na het begin van de gijzelingsacties in Bovensmilde en bij de Punt besloot de regering gewapenderhand daaraan een einde te maken. Binnen enkele minuten na de aanval van de mariniers op de trein, waarbij de laagvliegende straaljagers voor een schrik-effect zorgden, waren ook de eerste hulptroepen aanwezig. De meeste passagiers konden te voet bij de trein weg. De twee omgekomen gijzelaars en de gewonden werden op brancards weggedragen. Intussen werden de in Bovensmilde gearresteerde bezetters van de school met busjes van de marechaussee afgevoerd. Ongeveer tezelfde tijd was er een persconferentie in het ministerie van Justitie, waarbij premier Den Uyl en minister Van Acht onder meer het volgende zeiden.
2: Drie weken lang is het uiterste geprobeerd om met vermijding van geweld gegijzelden te bevrijden. Het is niet gelukt.
3: Ik verzoek u te geloven dat het niet anders kon. Terwille van het voorkomen van dergelijke gewelddaden in de toekomst moesten wij hiertoe besluiten.
1: De minister-president stond die ochtend ook stil bij de vraag hoe het nu verder moet gaan.
2: Wat de regering voor ogen staat nu de gijzelingen beëindigd is, is ook heel sterk te zorgen dat het voor de Zuid-Molukse gemeenschap in ons land mogelijk zal zijn als gelijkwaardige burgers in dit land te leven.
1: Woorden die in de eerste dagen na de bevrijdingsacties de spanning nauwelijks konden wegnemen.

Even toch indrukwekkende fragmenten, hè, dit. Ja, op diezelfde dag, ja, iets totaal anders, op 11 juni 1977... zijn Casey en de Sunshine Band achter de Jackson 5... de tweede groep die het voor elkaar krijgt om 4 nummer 1 hits te scoren. En dat doen ze met I'm Your Boogeyman.

deze keer helemaal te draaien. Want meestal als je Casey and the Sunshine Band hoort, dan is het met That's the Way I Like It of zo. Hè? Of Come to My Island of Give It Up. Nou, deze maar even in het achterhoofd houden. I'm your boogeyman. En dan nog even naar deze dag in 1979. Dan geeft Chuck Berry toe dat hij al 6 jaar lang geen belasting meer heeft betaald. Volgens de rechtbank gaat het opgelopen bedrag is dan zo'n $110.000. De zanger-gitarist wordt veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf. En die straf die zit hij uit in de zomer van 1979... in de staatsgevangenis in Lompoc in Californië. Goed, zullen we weer eens even naar de muziek gaan? Dat lijkt me een goed idee. De hitparadegeschiedenis. 62 jaar terug in de tijd naar de Nederlandse hitlijst van 11 juni 1964. En daaruit draai ik 3 liedjes achter elkaar. Zometeen Cliff Richard met Constantly. Daarvoor nog, net ook al even gehoord, de Beatles met Can't Buy Me Love. En eerst is hier The King of Rock'n'Roll, Elvis Presley met Suspicion.

waren er drie uit de hitlijst van deze dag in 1964. Constantly van Cliff Richard. Ook nog The Beatles met Can't Buy Me Love. En Suspicion van Elvis Presley. Dat, ja, ik draai natuurlijk elke dag rond dit tijdstip. Drie grote hits uit een oude hitlijst. Alleen als je die hele oude hitlijst hebt, dan zijn die liedjes zo kort. Dus ik heb een beetje tijd over. Dus ik draai er gewoon geen drie uit die lijst. Maar even een bonusliedje erbij. Vierde in het rijtje. Die stond ook in de lijst op deze dag in 1964. Dat gaat dan over deze. Vous permettez, monsieur. Hier is Adamo.

0: juste avant le mariage.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
3: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Ruim 1 minuut over 3:30. We gaan naar de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Er is een integriteitsonderzoek gestart naar GroenLinks-PvdA-wethouder Ria Raven in de gemeente Midden-Drenthe. Het onderzoek volgt na vragen vanuit gemeentebelangen over Ravens voormalige werk bij een adviesbureau dat zich bezighoudt met een project in Midden-Drenthe waar ze nu als wethouder bestuurlijk bij betrokken is. Het KNMI gaat eerder en gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer. Vanaf eind deze maand verstuurt het KNMI een kwartier van tevoren meldingen naar gebieden waar zware buien aankomen. Ook worden de bekende kleurcodes geel, oranje en rood toegespitst op kleinere regio's in plaats van complete provincies. En Jozef Oosting is de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles. De 54-jarige Emmenaar tekent een contract voor 2 seizoenen in Deventer. Meer nieuws kun je vinden in de app en natuurlijk ook op rtvdrenthe.nl. En dan het weer, hier is Hans Nienhuis.
6: Het is buiig weer met mogelijk een losse slag onweer, maar tussendoor zijn er ook scherpe opklaringen. Maximaal is het een graad of 17 tot 18. Later vanmiddag verminderen de buien en naderen hoge wolkensluiers die bij een front horen. Vanavond en vannacht zal het daaruit geruime tijd gaan regenen.
7: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen.

0: Op Dirk kun je rekenen.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
0: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
9: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Studio Steenbergen.
11: 60s en 70s.
10: Met René Steenbergen.

ik hoor het altijd graag, hoor. Ik vind die strijkers altijd zo mooi hierin. Het is ook echt net alsof er een donderstorm langstreekt, hè, dit liedje. Thunder in my heart van Leo Sayer. Ook nog de Hollies met Basta. En de Eagles kwamen voorbij met Heartache Tonight. 4:15 precies. Het is de donderdagmiddag op Radio Drenthe. Leuk dat je erbij bent. Fijn dat je luistert. Het is het 60s en 70s uurtje op Radio Drenthe. Met af en toe ook even zo'n muzikale krent uit de pap. En ik moest van de week ineens... Ja, ik zat een beetje met mijn hoofd in de flower power sferen. De peace, love and happiness. En die ja, typische jaren 60 bandje. Die dat zo'n beetje het hoogst haalbare in het leven vonden. En dan kom je vroeg of laat kom je een keertje uit bij The Byrds. Ja, meestal hoor je dan Mr. Tambourine Man van ze. Hè. Dat is wel hun allergrootste klassieker. Mr. Tambourine Man, natuurlijk een liedje van Bob Dylan. En die mannen van The Byrds waren sowieso wel fan van Bob Dylan... want ze hebben wel meer liedjes van hem op de plaat gezet. En daar heb ik vandaag ook weer zo'n voorbeeld van meegenomen. En dan niet Mr. Tambourine Man, maar My Back Pages. Scoorde zij een grote hit mee. Bob Dylan had het zelf ook al opgenomen op zijn album Another Side of Bob Dylan uit 1964. Maar toen de Byrds zich ermee gingen bemoeien en dat het typische Byrds sausje kreeg, toen werd het pas echt een wereldhit. Maar wel zo'n wereldhit in de categorie van, ja, je hoort hem eigenlijk nooit meer. Nou, daar kunnen we in dit programma natuurlijk altijd heel veel aan doen. Dan grijp ik mijn kans. De Byrds dus, zoals gezegd. En hun versie van My Back.

liedje van Ben E. King en Stand By Me. En daarvoor nog The Birds en My Back Pages. Hey, daar hoor ik alweer van alles rammelen en opstarten. Dat kan maar één ding betekenen. We zijn alweer toe aan de jukebox. Nu alweer, ja. Twee liedjes om het 60's en 70's uurtje mee af te ronden. En vandaag neem ik je daarvoor mee terug naar het jaar 2005. 21 jaar geleden. Dan krijgt de legendarische Brian May, die vrolijke, sympathieke krullenbol van Queen, die krijgt een koninklijke onderscheiding voor zijn bijdrage aan de Britse muziekindustrie. Zo, dan moet je wel wat in huis hebben. En voor ons natuurlijk een prachtige aanleiding om twee Queen-klassiekers uit onze grote platenkast te toveren. Nou ja, een van de allergrootste Queen-klassiekers aller tijden. Dat is natuurlijk We Will Rock You. Die ga ik zo meteen uit de jukebox toveren, maar eerst gooi ik het muntje erin voor een liedje dat ook niet door Freddie Mercury gezongen wordt, maar door die gedecoreerde Brian May. Ik zet de naald op de plaat voor 39.

0: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PME Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
1: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
2: Blijenberg.nl.
3: Oh, die van die deuren.
2: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit
6: Radio
5: jaar...
6: Radio A en Hunze.
7: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
6: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
8: Clemens Peters met het NOS.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Huizen, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A.

wild thing, I think I love you.

alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioanhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog, bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17, ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, er valt soms wat regen en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: het geluid van de radio AN Heuze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heuze.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
3: Radio A en Hunze. Dit is Hit Dossier met Marcel van der Meulen.
4: De hits uit de 60s, 70s, 80s, 90s, zeros en tens.
3: Je hoort ze allemaal in Hit Dossier.

boerderij. Zien uit het vroeger zijt dat zwaar de wilde wijven leven. Die worden stuver met naar boven gaan voor de vrijerij. Daar kreeg je grote pusten van, want al die wijven nu te steden leven daar in zonde en die gaan ook naar de kerk.

Ja, dan zijn we weer met Aanhunze, het dossier hier op Radio Aanhunze. We zijn er weer van 6 tot 8. En we zijn drukdoende met de top 1000 van de jaren 70. En we gaan natuurlijk naar de best verkochte plaat van de jaren 70, de nummer 1. Maar zover is het nog niet. We zijn begonnen bij nummer 1000 en in de tussentijd waren we aanbeland bij 384. Jure Alexander Curly, oftewel zijn echte naam, dat was natuurlijk Harm Douwe Bremer. Hij is geboren in Haarlem en overleden in Drachten. En hij werd ontdekt trouwens door Giel Montagne in zijn televisieprogramma op Losse Groeven van de Tros. In 1972 brak hij door met de nummer 1 hit, I Will Never Drink Again. En dit was ook een dikke nummer 1 hit. En dat was natuurlijk Guus. En dat plaatje kwam uit 1975. En kwam natuurlijk van zijn album Vette Jus en Boerenjongens. En het liedje is trouwens losjes gebaseerd op een boer uit Zegveld. Hij scoorde dus 2 nummer 1 hits, waaronder deze dus. En vandaar dus ook deze notering op 384. En het duo, wel bekend natuurlijk, Don't Go Breaking My Heart van Elton John en Kiki Dee. En die vonden we terug op 382. Wij gaan verder met George Harrison. Hier is Bangladesh op 381.

ken misschien het concert voor Bangladesh niet, toen nog Oost-Pakistan geheten. Het ging om twee concerten, toen destijds georganiseerd door George Harrison en Ravi Shankar, om fondsen te werven voor de vluchtelingen uit Oost-Pakistan, het nu huidige Bangladesh. Het werd trouwens georganiseerd naar de cycloon Bola van 1970. Veel schade werd er toen aangericht. Tussen de 300 en 500.000 mensen lieten toen het leven. Concerten vonden plaats trouwens in 1971 tweemaal in Madison Square Garden in New York. En de concert voor Bangladesh was 14 jaar voor Live Aid trouwens. Het eerste benefietconcert van deze omvang. En de opbrengst van het concert was ruim $243.000. En dat kwam natuurlijk ten goede aan UNICEF. Je hoorde Bangladesh van George Harrison. En die vonden we terug op 381. En dan op 380 dan vinden we een Amerikaanse muzikant uit een grote discohit in 78. Van het album Even Now is hier Barry Manilow en Copacabana at the Copa.

blijft mooie muziek uit de jaren 70. Copacabana van Barry Manilow op 380. En Dear John van Teach In op 379. En natuurlijk, je hoorde de stem van Lionel Richie. Toen nog bij de Commodores met Sail On op 378. En nu Paul Da Vinci en Your Baby Ain't Your Baby Anymore op 377. En op 376 Freedom van Mac and Katie Kissoon. En op 375 Jambalaya, The Carpenters.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS.

0: NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
1: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Axel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
0: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
2: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit, waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
0: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
3: 12 uur naar bedden. 12 uur naar bedden. 1 geluid. Dit is Radio A.N.Hunze. Radio A.N.Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.
3: Radio A.N. Hunze. Dit is Hit Dossier met Marcel van der Meulen.
6: De hits uit de 60s, 70s, 80s, 90s, zeros en tens.
3: Je hoort ze allemaal in Hit Dossier.

voor de klok van 7 uur hoorde je nog Stumbling In van Suzy Quatro en Chris Norman. De ex-zanger van Smokey natuurlijk op 371. Young and in Love, The Internationals. Het was een Duits drie-gezuster trio. Sylvia, Cindy en Anita Crooks uit Den Haag met Young and in Love. Scoorden ze een grote hit in de jaren 70 op 370. En de Cats natuurlijk, There Has Been a Time op 368. En Joris zo net op 367. Van het album Rigetta de Blanc. Message in a Bottle van The Police natuurlijk. En als ik het goed heb, draai ik zo een verzoekje. Jump van Van Halen uit 1984. Maar als ik het goed heb, draai ik nu de nieuwste van Alex Warren. Passenger van zijn album dat nog niet verschenen is. Maar die verschijnt 28 augustus aanstaande. En die heet Passenger. Er gaat iets mis. We gaan verder met Van Halen en Jump. Een verzoekje. Veel plezier ermee.

Het was een verzoekje. Jump van Van Halen uit 1984 van het album 84 natuurlijk. En het werd nog gezongen door de oorspronkelijke zanger David Lee Roth. Heerlijk om dat plaatje weer eens even terug te beluisteren. We gaan ook weer verder met de top 1000 van de jaren 70. We gaan nu de debuutsingle draaien van Mick Jagger als soloartiest. En dit singeltje behoort tot de film Performers uit 1970. En hij speelde de rol van Turner. Vandaar ook de titel Memo from Turner, Mick Jagger. En we vinden hem terug op nummer 366.

We zijn er nog tot 8 uur met deze mooie lijst. De top 1000 van de jaren 70. En waar waren we gebleven? Bij nummer 364, BZN, Don't Say Goodbye. En dan op 361, Ich Bin Wie Du van Marianne Rosenberg. En op 360, Isn't It Time, The Babies.

En dan gaan we nu verder met 357. In 76 vond het Eurovisie Songfestival plaats in het Congresgebouw in Den Haag. En daar won deze Britse formatie The Brotherhood of Men met Save Your Kisses for Me. En wij draaien ook nog Blueberry Hill van Fats Domino. Het werd zijn grootste hit ooit op 354. Voormalige hit natuurlijk uit de jaren 40. Maar hij maakte er een rock'n'roll versie van in de jaren 50. En in 1976 kwam die opnieuw uit. En we draaien ook nog A Song of Joy van Miguel Rios op 352.

Waar hoor je die nog? Miguel Rios en A Song of Joy, Himno alla Alegria. Ja, uit 1970. Die stond ook in deze mooie lijst. En dan gaan we verder met Dr. Hook and the Medicine Show en Sylvia's Mother uit 1972. Het werd trouwens geschreven door Shel Silverstein. En in dit plaatje probeert de zanger vanuit een telefooncel contact te krijgen met zijn ex-vriendin Sylvia om afscheid te nemen. De telefoon wordt echter wel opgenomen door haar, de moeder. En die ondanks smeekbedes weigert haar dochter te roepen. Intussen lopen de gesprekskosten op en de telefoniste meldt steeds weer dat er geld moet worden ingeworpen. Verder hoor je ook nog The Sweet, Fox on the Run en The Beatles en Let It Be.

En we sluiten af met 347. Chicago, Baby, What a Big Surprise. En Sailor met Sailor op 346. Een fijne avond.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraak.

0: afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees Thuisbezorgd, over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
1: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen, maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds ze zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
0: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
2: Bienvenidos a México, people of the world. Welcome to Mexico.
0: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

Ja, een hele goedenavond, luisteraars. Daar zijn we weer. Het is weer donderdag. Jawel, 8:04. De hoogste tijd voor een uurtje Pure Dutch. Muziek van vaderlandse bodem. Niet Nederlandstalig, maar toch. Ja, we hebben weer een uur helemaal volgestapt met gloedje nieuw en werkelijk heel oud. En alles wat ertussen zit. Kortom, zoals u van ons gewend bent, we draaien gewoon het hele swikkie vol mijn stikkie.

En ik zeg het alvast voor de echte muziekliefhebbers. Natuurlijk na de klok van 9 nog 2 uur lang op verzoek bij Pieter. Pure Dutch. En we gaan er eens mee beginnen. We gaan beginnen met de overnieuwste van Douwe Bob. All for One.

Ja, de gedachte van de drie musketeers, of de vier musketeers, all for one en one for all. Even kijken, Douwe Bob was dat natuurlijk. En we hebben nog een nieuwe, en dat is Lois Lane. En die komt met Takes a Million.

Maximilian van Lois Lane naar het nieuwste plaat. En we gaan naar een covertje. En die komt op naam van Nick McKenzie. En het nummer is natuurlijk van Johnny Cash, The Ring of Fire.

Nick McKenzie en Ring of Fire. En ik heb nog zo'n heerlijke cover. En daarvoor moeten we helemaal terug naar 1971. Er komt op een naam van het duo Maud en McNeil. Ja, die zongen toen al. Die zongen toen Ik Zie een Ster. Nee, dat was 3 jaar later. Maar in 1971 hadden ze een cover die we allemaal kennen van onder andere Marvin Gaye. En het meest bekende nummer van dit nummer is wel de versie van de Creedence Clearwater Revival. Van maar liefst 12 of 13 minuten duurt die zelfs. Maar dit is Maud en McNeil. Samen zingen ze I Heard It Through the Grapevine. En dat was uit 1971.

Dr. McNeil uit 1971. Ja, eigenlijk al voordat ze bekend werden. I heard it through the grapevine. Dat was hem. En waar gaan we nu? We gaan nu naar Jack Jersey. En die is een meisje kwijt. Gone Girl.

Het gestreamde nummer van de classics, My Lady of Spain. En wij gaan naar 2012 en we komen terecht bij Erwin Nijhoff samen met de Prodigal Sons. En die hadden een album dat heet You Still Think. En wij hebben de titelsong You Still Think. MUZIEK

Wij gaan terug naar 1978. Het wordt volgende week inderdaad, het wordt weer beter weer. Beetje wind erbij, wat gaan we dan doen? Windsurfen, samen met de service.

Albert de West en Bitter Tears. En wij gaan even naar helemaal gloedje nieuw. Nooit geweten dat ze nog zongen trouwens. Grupo Sportivo. En ze komen met een nummer, die kennen we allemaal van The Golden Earring. Maar het staat op een nieuw album, Talkshow, van Grupo Sportivo, Bad Today.

Grupo Sportivo en That Day. En we gaan naar 1990. We komen terecht bij de formatie Fatal Flowers. Die hadden een hit met Younger Days. Ook een enige hit eigenlijk. Maar in 1990 kwamen ze met het album Pleasure Ground. En daar stond dit nummer, Better Times.

Better Times van de Fatal Flowers. Ja, het loopt richting de klok van 8:15. De hoogste tijd voor onze huisband BZN. En vanavond gaan we een beetje op de Franse tour van het album Crystal Glazer. Is hier BZN met La Défense.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

De Internationals en Young and in Love. Ja, nou hoop ik dat hij luistert, mijn grote vriend Rossing. Want ja, ik ben natuurlijk weer gigantisch in de fout gegaan door hem afgelopen dinsdag niet te feliciteren met zijn verjaardag. Waarom doe je dat niet? Nou, als je wat ouder wordt, vergeet je wel eens wat. En mijn vrouw had het nog zo gezegd, vergeet dat nou niet. Stuur hem een appje. En wat doe ik? Jawel, ik vergeet dat gewoon. Tot 's avonds 11 uur kreeg ik toch op mijn Lazarus dat ik dat weer vergeten was. Dan probeer ik dat vanavond goed te maken. Ik weet en ik hoop dat hij nog luistert. En hij is natuurlijk helemaal maf van de muziek. Van de muziek en meezingers van André van Duin. Ik heb hier een nummer gevonden en ik weet zeker, die zingt hij mee. En als je het niet doet, dan doe ik het zelf. André van Duin. En het is over de wintersport.

Hallo, Halle, speciaal voor mijn grote vriend Aad Rossing. En dit was een geweldig nummer van... Het was eigenlijk een B-kantje, want de A-kant was eigenlijk nog genialer. Wie weer weet mag het zeggen. Jawel, wij zijn de vuilnisman. Dat was de A-kant. Geweldig mooi nummer ook. En wat doen wij? Jawel, wij sluiten af. Want die man die stopt ermee met de grote concerten. Of in ieder geval, hij stopt met niet met zingen. Maar wel met grote optredens. En dan heb ik het over Gerard Joling. Dus wat hebben we? Jawel, we krijgen geen bolero's meer. En dat is de afsluiter van dit uur. Straks na de klok van 9 uur. Natuurlijk nog 2 uur lang op verzoek bij Pieter. Dit programma zit erop. Bedankt voor het luisteren. En hopelijk tot straks. En hier is Gerard Joling.

0: www.omroepbrabantse.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
2: De school is verdrietig. Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
1: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
3: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik

0: Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen, onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
1: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

Ja, nogmaals een hele goedenavond, luisteraars. Daar zijn we weer met 2 uur lang op verzoek bij Pieter. Het verzoekplatenprogramma van Radio Arnhemse op de donderdagavond van 9 tot 11. Ja, heeft u een verzoek? Zet hem gewoon in de chatbox van onze site van Radio Arnhemse. Dan bent u er vrij zeker van dat hij gedraaid wordt. En de telefoon, jawel, dat mag ook. 0592-703030. En er zijn mensen die hebben mijn eigen telefoonnummer. Die hebben al een appje gestuurd met hun ingezonden nummers. Dus die komen er ook zo aan. Wat weer helemaal lekker vanavond. Ook geen verzoekjes aan draaien, maar tussendoor gewoon een hele swiggy voor mijn sticky, zoals de allereerste plaat van Raymond Froggatt en

Red Balloon, beter bekend als Calo La Vita. Nou, meneer Brasseur, bedankt voor uw inzet. We gaan weer snel verder met het programma. En we gaan beginnen met een oudje van Blue Mink, de Benjamin.

Man van Blooming. En wij gaan naar 1988. En we komen terecht bij Bon Jovi. Die had toen het album New Jersey. En er stond deze nummer op. I'll be there for you.

Jovi, I'll be there for you. Nou, dat scheelt dan weer. Ik ga beginnen met de verzoekjes. En ik begin met die van meneer Aad Rossen uit Assen. Ja, en ik heb het voor de klok van 9 al even goed gemaakt. Hoop ik met een liedje van André Verduin helemaal vergeten om hem te feliciteren met zijn 88ste verjaardag. Ja, soms gebeurt je dat. En wat ik erbij wil zeggen, Aad, we gaan jouw nummer 1 hit uit 1976 als eerste draaien voor speciale gasten. Die zitten werkelijk waar vanuit Bovensmilde op het eiland Samos in Griekenland en luisteren vanaf daar vrolijk mee met dit programma. Speciaal naar jouw verzoeknummer, want dat zal natuurlijk

helemaal de klappers zijn. Peter Frampton, hij stond maar 1 week op nummer 1. 24 juli 1976, wel meer dan 3 maanden. 13 weken om precies te zijn in de top 40. En wat doen wij? Wij doen gewoon de live versie van Show Me The Way.

Aaron Frampton en Show Me The Way. Op verzoek van Aad Rossing. En hij werd natuurlijk 68. En wat doen we er gelijk achteraan? Jawel. Het vriendje Bert, die komt ook. En die doet het voor zelfde meneer Rossing, omdat hij jarig was. En die is mooi overzitter geweest. Tuurlijk, die Bert die gaat altijd als eerste. En die vraagt een nummer aan van Stevie.

onder. En dan de albumversie, want die duurt zo lekker lang. Nou, vooruit maar bed. En het nummer staat op het album Hotter Than July. Ja, wat is dat? Augustus? Of moeten we dan ook naar Samos? In ieder geval, hier is voor Matt en Art Stevie Wonder. Happy birthday.

Nou, als Aad nou nog geen happy birthday heeft gehad, dan weet ik het ook niet meer. En als zulke muziek, jawel, dan heb je gewoon zin aan wat stevigs. Dat doen we met Ram Jam.

Die 77, Ram Jam en Black Betty. Terug naar de verzoekjes, dat doen we ook weer. Jawel, en we komen tot de boxplaat. En wat hebben wij vanavond als box de boxplaat? Mwah, een hele mooie. Frankie Miller's Double Take, zo heet het album uit 2016. En dan zingt hij samen met Bonnie Tyler, True Love.

Frankie Miller en Bonnie Tyler en True Love. En dan heb ik nog een verzoek van meneer Bos uit Zuidbroek. Ja, dat was even zoeken, meneer Bos, want dit is een heel onbekend nummer. Johnny, Jerry Lee Lewis moet ik natuurlijk zeggen. En Johnny Be Good.

Jerry, be good. Van Jerry Lee Lewis voor meneer Bos uit Zuidbroek. En dan heb ik nog wat voor meneer Bos, want die heeft al een paar keer aangevraagd van Rollover Beethoven. En dan moet ik even... Het origineel, dat was van Chuck Berry. En dat is zo oud, net zo oud als ik ben. 1956 is dat nummer van Chuck Berry, Rollover Beethoven. En dan hebben we het vaak over de Rollover Beethoven van de formatie ELO. En het is zelfs zo dat de Beatles dat zongen, gezongen hebben. En jawel... Het is nog een formatie. En dat heb ik al een paar keer verkondigd. Famous in the Last Century heet het album. Status Quo. En dan heb ik het over het jaar 2000. Rollover Beethoven.

Rick Parfitt natuurlijk van The Status Quo en Rollover Beethoven. En dan heb ik nog een verzoek. Nee, dat is geen verzoek. Dit draai ik elke week tegenwoordig. Die Deutsche Shell-platte voor Uwe Hendrik. En deze week hebben we een nummer uit 1972. Ik weet helemaal niet of Hendrik deze kent. Het is een heel rustig nummer. Het was wel een grote hit in Duitsland. Ik heb hem zelf met een geheime zender werkelijk waar in die jaren helemaal grijs gedraaid. Dus wat doe je dan? Dan doe je wat bekend is. Dan draai je voor Hendrik nog een keer. Bernd Klüver, wie kent hem nog? Der Junge mit der Mundharmonika.

Bernd Kluver. Jawel, die jongen met die mondharmonica. En dan heb ik nog een verzoek van Jan Post uit Angelslo. Oh, wat zal dan feest winnen? Vorige week gepromoveerd met een voetbalclub. Oh, wat zal daar een feest geweest zijn? En wat vraagt hij aan? Jawel, Jimmy Ruffin. What becomes of the broken hearted? Hoe bedenk je het?

Ja, echt weer zo'n oh ja nummer. Tuurlijk. Geweldig, Jan. Bedankt. En wat doen wij? Jawel, we gaan naar 1984. We komen terecht bij de formatie Autograph.

Autograph en Turn Up the Radio. Even kijken, oh, straks een afsluitertje voor het eerste uur. Nou, net een kort nummer. Creedence Clearwater Revival.

Moon Rising van het album natuurlijk Green River uit 1969. Ja, dan kom ik toch tot de afsluiting van het eerste uur. Het zit er alweer op, het eerste uur gaat het allemaal weer snel. En dat is een nummer van Bryan Adams en die komt altijd terug, net als ik. I Will Always Return. Ik zeg tot straks.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesselande in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
2: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd, dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
1: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Ja, ze zijn met de laatste weken bezig als eerste plaat van het tweede uur. De formatie Scorpions en When the Smoke is Going Down van het album Blackout. Wat gaan we doen? We gaan even hardlopen. En dat doen we met Van Halen.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Prince en The Long Cool Woman in the Black Dress. Even kijken, we gaan even de knappen helemaal losgooien. En met wie doen we dat? Ja, natuurlijk met de Suite.

Railroad and Some Kind of Wonderful. En ik heb nog een verzoekje, Oet Smelde. En dat is van de familie Zijlstra. En die wil graag een nummer horen van Johnny Cash. En dan komt het mooiste, mag ik zelf wel uitzoeken welke. Mwah. Dan doen we deze. A Thing Called Love, Johnny Cash.

familie Zijlstra uit de Smilde. Johnny Cash, A Thing Called Love. En jawel, de verrassingen zijn de wereld niet uit. Miss Metal Box doet zelf een verzoekje. Een nummer uit 1978. Ja, toen was ze zelf nog niet eens geboren. En dan vraagt ze een nummer aan van Robert Palmer. The Best of Both Worlds.

Ja, en dan heet het album ook nog eens een keer Dubbel Fun. Wat wil je nou nog meer met Robert Palmer? Op verzoek van Miss Metalbox. En soms heb je zo'n plaat, dan denk je, heb ik die nou vergeten uit de playlist te halen of heb ik hem een poos niet gedraaid? Mwah. Ik denk het eerste. En wat denk je dan? Joh, draai ik hem gewoon nog een keer.

Ja, het blijft gewoon leuk. De relatie Free en All Right Now. En ik heb nog een verzoek staan van Jan Post uit Angelslo. En die vraagt voor de tweede uur een nummer aan van Spooky Toot. Spooky Toot, Toot Toot. En dat was Only Yesterday.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Ja, met afstand het meest gestreamde nummer van Deep Purple. Smoke on the Water. Waarom? Ik heb geen idee. Wat ik wel weet is dat ik nog een verzoek binnenkreeg van Oes Fritsi op de valreep. Een nummer van Black Sabbath. Van het album Mob Rules is hier Country Girl. Dat is heel wat anders. Dat is Def Leppard. Doe het. We moeten Black Sabbath.

Sabbath en Country Girl. Ja, en wat overkomt mij weer? Ik vergeet een verzoek. En die komt op naam van Hendrik. En Hendrik, ik ben druk aan het zoeken. En ik hoop dat dit de goede is die je aanvraagt. Eros Ramazzotti, Cosa della Vita.

Ja, en ik maar wachten op Tina Turner, maar die kwam helemaal niet in het nummer. Helemaal solo van Eros Ramazzotti. En ik hoop voor Hendrik de goeie. Even kijken, ik heb nog tijd voor twee platen. Onder andere deze, de Knack.

Sharona. Ja, en tevens het einde van een avondje op verzoek bij Pieter. Het zit er helaas weer op. Ik bedank iedereen voor de heerlijke en gezonde verzoekjes en voor de gezelligheid in de chatbox. En het allerbelangrijkste, natuurlijk het luisteren naar dit programma, zelfs vanuit Griekenland. Alje en Sjoertje, nog heel veel plezier daar. En wij gaan naar de afsluiter. En wat doen we dan? We gaan eens een keer naar de formatie Rainbow en de Temple of the King. En ik zeg gewoon doei!

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben. En medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw

0: streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met vet. Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac. Oh.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo.

0: hun krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hittebroerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

betrokken was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.